0: Bompi.
1: Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
2: Oh.
3: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
1: Zo fris en stralend.
2: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
3: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
2: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
1: Allega's.
4: Naar Gamma.
5: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien.
9: Wow.
8: Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is
9: wow.
8: Van Vibra.
10: Dit is Top.
11: Vrijdagochtend 6 uur. Dit zijn de top headlines. Goedemorgen.
12: Met Niels. Goedemorgen, Niels.
13: Goedemorgen. Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Aanleiding is schepen Charlotte Verkeijn van N-VA. Er zijn klachten over haar manier van communiceren. Dat zou problematisch of zelfs toxisch zijn. Politiekjournalist Karel Latree legt uit. Verkeijn zelf wil niet reageren. Er loopt een onderzoek. En sport in de Europa League voetbal heeft Union overtuigend gewonnen van en bij het Tsjechische Viktoria Pilsen. Het werd 0-3. Het ging om hun eerste wedstrijd in de competitiefase. Op 15 oktober nemen ze het op tegen het Spaanse Real Sociedad. En onze Belgische volleybalmannen zullen tegen Tsjechië spelen in de achtste finales op het EK. Tsjechië speelde nog de halve finale op het WK vorig jaar. De Red Dragons verloren toen in de kwartfinale van Italië, dat later wereldkampioen werd. De match tegen Tsjechië wordt zondag of maandag gespeeld. Wisselend bewolkt vandaag bij zo'n 21 graden. Ook morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 22 graden. Zondag begint met regen, daarna opklaringen, maxima rond 21 graden.
10: Dit is Top! De Ochtendclub. Brian en Louis.
11: Wie oh wie, winter €2.500 rijbudget.
12: Kies mij.
11: Nee,
12: kies mij.
11: Oh, rust. Nee.
12: Alsjeblieft.
11: Nee.

0: Ik krijg hier al meteen telefoon binnen. Hold your horses, alsjeblieft. Iemand die zei, ja, ik wil!
1: Voor al duidelijkheid, is niet elke beller wint. Nee, zo werkt het hier niet.
0: Nee, dat doen ze ergens anders. Dat klopt. Hey, goedemorgen, vrijdagochtend 18 september. De dag die jou misschien wel €2.500 kan opleveren. Dat gezegd zijnde, zijn er eigenlijk maar twee dingen heel belangrijk vandaag.
1: Op tijd naar het toilet gaan. En?
0: Er zijn drie dingen heel belangrijk vandaag. Nee, net niet, maar...
2: Dit is de Ochtendclub. Brian en Louis. Ah,
0: dat is nummer 1. Je stoelnummer.
1: Stoelgang.
0: Nummer 2. 078-05-1212. Dat is het telefoonnummer waarop je ons kunt bellen als je straks jouw unieke stoelnummer hier op de radio hoort.
1: Ja, voor alle duidelijkheid, enkel als je jouw stoelnummer hoort. Voor de rest heeft het... Allee, je mag altijd bellen, dat is leuk en al, maar...
0: Vriendelijke mensen.
1: Ja, je kan er niets mee winnen.
0: Voilà, nee. Gaat je nu inderdaad nog niks opleveren? Wachten tot je dat stoelnummer hoort. Dus.
2: Jouw dagelijkse dosis.
0: Eerst gaan we iets helemaal anders doen en dat is gewoon die vrijdagochtend lekker opstarten. Dat is minstens even belangrijk.
1: Dat doen we eigenlijk elke ochtend, zo een beetje na 6. Dat doen we met de dagelijkse dosis. En die dagelijkse dosis is die van jou. Jij kiest met welk nummer jij de dag wil starten. En het is vrijdag vandaag, dus dat mag zeker iets leuks zijn. Als je een goede suggestie hebt, stuur die maar door via de Top

0: De dagelijkse dosis van...
1: Bram uit Zulte, goedemorgen.
2: Goedemorgen Brian en Louis.
1: Hey, zeg, het is vrijdag, hoe ziet jouw weekend eruit straks?
2: Redelijk rustig, vooral ja, na een zware werkweek toch wel rustig in de zetel.
1: Oh.
3: Bram, ik begrijp dat volledig. Ik heb ook zo'n zware werkweek achter de rug. Ik heb de hele tijd moeten samenwerken met iemand die het alleen nogal lastig maakt. Is dat voor jou ook zo het geval?
2: Ja, dat valt wel mee bij mij.
3: Ah. Oei, ik zie Brian heel raar kijken nu. Het gaat niet over u, hè, Brian. Het gaat niet over u.
1: Nee, nee, het is oké. Okay. Bram, welke plaat wil je horen? Daar ben ik er meteen vanaf.
2: Ja, dat is Distortion van David Guetta.
1: Oeh, waarom?
2: Ja, dat blijft gewoon een goede plaat na al die jaren.
1: Na al die jaren. Kijk, heb je ook gewoon gelijk in natuurlijk, Bram. Geniet ervan en geniet dan ook maar van je zetel dit rustig weekend.
2: Alright.
1: Salut, hè, jojo.

0: Evelien stuurt, amai, een plaat die ik helemaal vergeten was. Bedankt, David. Dan is het David Guetta. Maar natuurlijk moeten we ook misschien een klein beetje Bram bedanken.
1: Bram uit Zulte heeft hem aangevraagd in jouw dagelijkse dosis. Maandag een nieuwe kans voor jou trouwens.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op dit huis.
4: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
4: Nee.
5: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
8: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
9: Nog even, alles goed.
8: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
10: Come on.
8: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie, meer dan een job, een missie.
11: Nog voor jij kan denken...
12: Ik heb gelijk geen energie.
11: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
13: Oh, mijn rug zit vast.
11: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
12: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
11: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
14: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
15: Oh, zalig, hè?
16: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
15: Oei. Met een enkel.
16: Schat, ça va?
15: Nee.
16: Wat kunt er nog op staan?
15: Zo'n beetje.
16: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
15: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
16: Ah, dat is in orde dan.
17: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
19: Pearl.
17: Voorwaarden op pearl.be.
20: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook.

0: Ik neem je weer eventjes mee door de voorpagina's van vandaag met de drie belangrijkste koppen. Het Nieuwsblad opent met aanvragen voor datacenters leggen zware druk op het stroomnet. En dan gaat het weer over AI eigenlijk in de krant. Want door die AI zijn heel wat datacenters nodig. En om die centers te laten draaien heb je ook stroom nodig natuurlijk. Spreek voor zich.
1: Ja.
0: Stroombeheerder Elia voorziet zo bijvoorbeeld tegen 2034 8 keer zoveel stroom voor datacenters dan op de dag van vandaag.
1: Hoe kan dat? Dan vraag je mij dan ineens af.
0: 8 keer zoveel, dat is in 8 jaar 8 keer meer stroom gaan produceren voor die datacenters.
1: Holy fuck, vind ik crazy.
0: Dus ik denk dat daar nog niet het laatste over gezegd is.
1: Nee, denk ik ook.
0: Dan luchtig nieuws in het belang van Limburg, want 5 militaire parachutisten gewond bij sprong boven Hechtel.
1: Oei.
0: De wind blies hen in de bomen. Ja, dat gebeurde allemaal tijdens een militaire oefening. 13 parachutisten belanden zo in de bomen en moesten door de brandweer worden bevrijd.
1: Kan je iets zeggen? Mag ik even iets zeggen?
0: Ja?
1: Het leger of defensie vinden we eigenlijk altijd heel jammer dat het leger in heel wat burgers hun hoofd Xavier Waterslagers is. Maar laat ons even eerlijk zijn.
0: Ja, dit helpt natuurlijk niet.
1: Soms maken ze het ons ook wel heel gemakkelijk om dat te doen.
0: En dan nog het laatste nieuws. Wel, met goed nieuws. Ah. Steeds meer langdurig werklozen vinden een job.
1: Ah.
0: Ja, van de Belgen die dit jaar hun werkloosheidsuitkering verloren, heeft 13,5% al in de daaropvolgende maand
1: Amai.
0: Werk gevonden. Dus ik denk dat dat toch een goede evolutie is, toch?
1: Dat is zeker een goede evolutie. Niet alleen voor die mensen trouwens, omdat die bijdragen aan de samenleving, maar ook voor onze eigen portemonnee.
0: Hoe dat?
1: Ja, dat iedereen die werkt, betaalt belastingen. Dus iedereen die belastingen betaalt, zorgt ervoor dat die bodemloze put van onze federale regering iets minder bodemloos wordt. Dan.
0: Kijk, we helpen allemaal een handje mee voor de begroting.
1: Wat is het toch een mooie wereld. Dat is niet normaal. Ja, maar wel goed dat die mensen meteen weer werken.
0: Zeker en vast.
1: Leuk nieuws om de vrijdag mee te starten.

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
6: wow.
5: Van Vibra.
7: Ah papa, morgen heb ik turnen, hè?
6: Ja, ja.
7: En zaterdag Scouts weekend.
6: Komt goed.
5: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is
6: wow.
5: Van Vibra.
8: Sunset Festival, zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Outsiders, Christian D, Kate Ryan. Sunset Festival, 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
11: Dit is top. De Ochtendclub. Brian en Lou.

0: Je merkt het aan alles. Iedereen in de app bevindt zich in opperste staat van paraatheid.
1: Top check-in.
2: En dat is maar logisch ook, want vandaag de tweede finale van Top Check-in. Vorige week hebben we Eline uit Olen al kunnen gelukkig maken met €2.500 reisbudget. Dat is niet niks. En vandaag is dat misschien wel aan jou.
0: Ja, op een willekeurig moment, ergens deze ochtend, zullen wij een stoelnummer bekendmaken. Dat stoelnummer bestaat uit 3 cijfers, 1 letter. En dat stoelnummer komt overeen met 1 iemand zijn of haar boardingpas. Als jij toevallig jouw stoelnummer zou horen, dan is het heel belangrijk dat je zo snel mogelijk contact opneemt met de studio. Dat kan op het nummer 078-05-1212. En als jij de correcte naam die ook op jouw boardingpas doorgeeft aan ons, dan maak jij kans, nee, meer zelfs, dan win jij maar liefst €2.500 reisbudget.
2: En dat moment van die boardingpas is nog niet nu.
0: Oh.
2: Je weet
0: dat er sowieso nu enkele mensen al hun telefoon vastpakken. Ja, het is aan mij.
2: Dat is misschien ook een beetje de bedoeling natuurlijk.
0: Ja?
2: Ja, toch? Ja, misschien wel.
0: Klein smeerlap kunnen ze.
2: Ja, straks voegen we weer iemand toe aan onze ochtendclub. Dus die app heb je misschien nu wel al nodig.

0: Zit je buren weer al te gluren? Ik wil privacy.
1: Oh, dan moeten we van die zonnewerende of privacyfolies van JVO Glasfolies laten plaatsen.
0: Waar wacht je nog op?
2: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
3: Schatje, wat doe jij op die ladder?
4: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
5: Hallo, mijn moeder van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van moed van dat ingericht en ja, maar toeverstok het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Moed van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
6: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
7: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
5: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
8: Hey professional.
9: Ja?
8: Vandaag opendeurdag bij Santos Brugge van 7.30 uur tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen, in de namiddag frietjes en een pintje. Santos Brugge, Dirk Martensstraat 18.
10: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
11: We make your move.
12: Top!
13: I lift you up to the high.

0: ochtendclub.
1: Elke ochtend voegen we iemand nieuws toe aan onze ochtendclub. Dat is iemand die moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Gisteren hadden we de eer om Kenny te verwelkomen.
2: Was een opvallend criterium toch wel eigenlijk.
1: Ja, een beetje wel. Dat was, Kenny was iemand die naar de swingersclub ging.
2: Mag, leuk.
1: Klopt.
2: Waarom niet? Allee, bedoel,
1: en die is dus vanaf nu officieel lid van onze ochtendclub.
2: Wees welkom. Kenny had ook een nieuwe voorwaarde voor vandaag. Dus de luisteraar die straks aan de lijn gaat hangen. Moet iemand zijn die komend weekend moet werken?
1: Dat is natuurlijk niet hetgene wat je het liefst wil doen in het weekend.
2: Nee,
1: meestal.
2: Daarom. Ja. Daarom. Dus als jij iemand bent die dus dit weekend moet werken... Dan laat je het weten via de Top Radio BE-app. En dan voegen we jou straks misschien wel toe aan de ochtendclub. Gewoon even laten weten in de app. Dankjewel.

0: iemand die dit weekend moet werken?
1: Dat is moeilijk toch? Allee, er zijn toch heel veel mensen die gewoon... Allee, vrijdag is vrijdag en dan begint het weekend.
0: Ik lig in mijn zetel. Dat kan ik heel eerlijk toegeven. Al moet ik ook wel zeggen dat er gewoon heel wat mensen in de Top Radio BE-app zijn die zeggen dat ze moeten werken komend weekend.
2: Welkom in de ochtendclub.
0: Net zoals Ronnie uit Lanaken. Ronnie, goedemorgen. Ronnie?
3: Hey, goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen. Zeg, vertel eens, wat ga jij doen komend weekend? Ik vind het wel speciaal.
3: Ik werk nog als vrijwillige ambulancier in het weekend.
1: En zijn dat dan ook zo van die heftige interventies soms waar je naartoe gaat?
3: Zeker, dat gebeurt, ja.
0: Oh, kijk, oh, ik krijg het al moeilijk.
1: Is dat toch, allee, dan zijn dat toch wel serieuze dingen om in het weekend te doen, Ronnie?
0: Heftig.
3: Ja, het is een passie en overgave. Ik doe dat met heel veel plezier.
0: Dat is mooi. Wat is jouw hoofdberoep dan eigenlijk? Ligt dat in dezelfde lijn of niet?
3: Nee, ik heb een managementvennootschap. Ik werk voor een draai- en vreesbedrijf.
0: Ah, oké. Okay. Leuk. Dus eigenlijk echt compleet andere dingen in het weekend.
3: Ja, heel andere sector.
0: Oh, goed. Kijk, we gaan u toevoegen aan de ochtendclub. Dat sowieso al. Eerst heeft Lobby nog een paar snelle vragen voor jou.
1: Ja, ik wil je nog ietsje beter leren kennen natuurlijk als kersvers lid van de ochtendclub. Daarom 5 vragen. Wanneer start jouw weekend officieel?
3: Vrijdagnamiddag.
1: Als je mag kiezen, zaterdag of zondag?
3: Zaterdag.
1: Mm-hmm. Wat is het eerste dat je doet op je werk?
3: Mijn computer aanzetten.
1: En wat is het eerste, als je dan doet, eerste wat je doet als je dan thuis komt van je werk?
3: Dat is mijn vrouw en zoon een knuffel geven.
1: Oh, dat is mooi. En dan misschien nog de belangrijkste vraag. Wat is je favoriete club?
3: De ochtendclub.
0: Ja,
1: welkom, Ronnie.
0: Uiteraard. Ronnie, zeer welkom in de ochtendclub. Wat is het criterium voor maandag? Wat voor iemand moeten we maandag zoeken?
3: Iemand die graag eens naar de fitness gaat.
0: Oei, die gaat het bij mij niet vinden. Nee, leuk criterium. Ga je zelf ook graag naar de fitness?
3: Ja, een uitlaatklep die wel zeker op zijn plaats is, ja.
0: Voilà, zeker als je zo van alles meemaakt in dat weekend als vrijwillig ambulancier, ja. Kan ik mij dat inbeelden dat je eens even alle stoom moet aflaten.
3: Yes, dat klopt.
0: Ja, voilà. Ronnie, geniet van het weekend en veel succes daar.
3: Dankjewel, jullie ook.
0: Yo, yo.

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Dit is Stop!
3: Het is 7 uur op deze vrijdagochtend. Dit zijn de top headlines. Met Niels. Goedemorgen, Niels.
4: Een goedemorgen. De ziekenfondsen zouden controleartsen onder druk zetten om beslissingen over langdurig zieken te beïnvloeden. Dat schrijft zo'n arts in een vlammende brief aan het RISIF, dat meldt HLN. Controleartsen beoordelen of iemand een ziekteuitkering kan krijgen of niet. Normaal gezien gebeurt dat onafhankelijk, maar dat is dus niet altijd het geval, zegt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
5: Het gaat bijvoorbeeld over ziekenfondsen die hun leden actief zouden aanraden om klachten in te dienen als ze niet tevreden zijn met een medische beoordeling door een arts. Het gaat ook over ziekenfondsen die tevredenheidsenquêtes organiseren. En als artsen daar dan niet goed op scoren, dan worden ze uitgenodigd voor een bijsturingsgesprek. Dat staat dan tussen aanhalingstekens.
4: Het RISIF laat weten dat ze de brief bekijken. Het stadsbestuur van Oostende is in lopende zaken gegaan. Dat komt door een onderzoek naar eerste schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Ze wordt beschuldigd van toxisch gedrag. Politiek journalist Karel Latree legt uit. Verkijn zelf wil niet reageren, net als het kabinet van burgemeester John Crombé. Er loopt wel een onderzoek. Je kan vanaf volgend jaar geld winnen door een BTW-bonnetje binnen te brengen als je op restaurant bent geweest. De Nationale Loterij organiseert op vraag van de overheid een tombola om fiscale fraude tegen te gaan. Het hoopt mensen te overtuigen om niet met zwart geld te betalen. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld je zou kunnen winnen. In Italië bestaat dat systeem ook al, daar kan je soms tot 5 miljoen euro winnen. De Vlaamse regering gaat mogelijk besparen op het groeipakket, beter bekend als de kinderbijslag, dat schrijft de Standaard. Het zou een van de manieren zijn om de begroting op orde te krijgen. De regering zou de criteria willen aanpassen die bepalen hoe hoog het groeipakket uitvalt. Maar regeringspartijen Vooruit en CD&V zien dat alvast niet zitten. Wellicht moet de Vlaamse regering in totaal zo'n 2 miljard euro besparen. En sport in de Europa League voetbal heeft Union overtuigend gewonnen bij Victoria Pilsen in Tsjechië. Het werd 0-3. Een geslaagde eerste wedstrijd in de competitiefase vindt speler Rob Schoofs.
6: Ik denk dat we vanaf de eerste minuut hebben laten zien dat we goed zien hadden om hier te komen spelen, om hier te komen winnen. Het Union DNA een beetje op de mat gebracht, aanvallend voetbal. Druk op de verdediging, druk op de man en balbezit. En ik denk dat het gewoon wel echt een goede match was. 0-3 winnen, ik denk dat het niet beter had kunnen.
4: Op 15 oktober neemt Union het op tegen het Spaanse Real Sociedad. Wisselend bewolkt vandaag bij zo'n 21 graden. Ook morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 22 graden. Zondag begint met regen, daarna opklaringen, maxima rond 21 graden.
3: Eén plaats voorlopig waar je meer dan 10 minuten verliest, dat is op de buitenring rond Brussel. Daar is een ongeval gebeurd, waardoor je 35 minuten verliest tussen Strombeek-Bever en Jette.
2: Dit is Stop! De Ochtendclub. Brian en Louis.
3: Elise vraagt in de app of die 2500 euro reisbudget al uitgedeeld is. Elise, dat hebben we nog niet gedaan, maar dat gaat misschien dit uur gebeuren.
2: Top!
3: Spannend zeg.

0: Armand van Helden in de ochtendclub en my. Opvallend nieuws vandaag in de krant, meer bepaald in het Kerk en Leven.
1: De ochtendclub, Brian en Louis.
2: Het is niet in Kerk en Leven.
0: Ah, sorry. Ja.
2: Nee, het staat in het laatste nieuws, maar het gaat wel over de kerk.
0: Ah, dat is hetzelfde.
2: Want binnenkort komen de Oscars er weer aan. Ja. De Belgische inzending is al gekend. Dat wordt de oorlogsfilm Coward van Lucas Dont.
0: Ja.
2: En... ik zeg het al, het gaat over de kerk. Voor het eerst sinds 97 jaar gaat er ook een inzending komen van Vaticaanstad.
0: Dat meen je niet.
2: Ja, die hebben denk ik ook intern ergens een film gemaakt. En die denken, wij kunnen dat ook.
0: Wij kunnen dat ook. Een film. Ja. Ah ja, oké. Okay. En dus die maken dan, die hebben zichzelf kandidaat gesteld, zeg maar, voor de Oscars dan binnenkort.
2: Ja, die hebben ook een inzending. Hun inzending heet Green Lava. Het is meer een soort korte documentaire.
0: Oei, docu's in de kerk, hè.
2: Ja, klopt. En ze denken wel dat ze kans maken.
0: Oké. Okay. En voor het eerst in hoeveel jaar tijd?
2: 97 jaar.
0: Maar dat had waarschijnlijk ook een reden, denk ik, dat het zo lang geleden was.
2: Ja, maar... omdat de Oscars nog maar 97 jaar bestaan.
0: Het is dus de eerste keer eigenlijk. Ja, oh, wat heb je dat goed gebracht, Louis Bert.

0: Er is iets speciaals met de Oscars dit jaar.
1: De Ochtendclub met Brian en Louis.
0: Want voor het eerst in 97 jaar sinds het ontstaan van de Oscars is er nu ook een inzending van Vaticaanstad.
2: Halleluja!
0: Ja, halleluja, inderdaad. Ze hebben een soort korte documentaire ingezonden met de naam Green Light.

0: Ava. En ik heb ook officieel de trailer mee, oh, om eventjes te kijken, zot, en te luisteren hoe het dan in zijn werk gaat. Ik ga het even laten horen. Ja, er zitten ondertussen ook wel enkele mooie beelden.
1: Beschrijf.
0: Ja, foto's van mensen. En dat is het. Maar ik beeld me nu zo in, dat is zo bij de eerste vertoning. Deerbeminde parochianen, we zijn hier allen samengekomen voor de eerste vertoning van Green Lava. In de naam van de Vader, de Zoon en de geheilige Oscar. Nee, zoiets toch niet? Ja, ik beeld me dat dan in, dat is dat toch...
1: En dan klinkt heel luid vanuit de zaal. Zo zie ik het dan voor mij.

0: Robbie Bernhard. Dat vind ik niet schoon. Ja, maar nee. Allee, nou, wat heeft Ronnie misdaan?
1: Het was echt met de beste bedoelingen.
0: Maar ja, wat is dat nu? Allee, bedoel... Ja, ik ga het even uitleggen. Ronnie stuurt een bericht in de Top Radio BE-app. Die zegt, wat is jullie telefoonnummer nu weer al? Uiteraard voor de finale van Top Check-in.
2: Straks in de ochtendclub.
0: Nou, die finale komt er straks nog aan. Maar je hebt hem het verkeerde nummer bezorgd.
1: Ja, maar die 0 en die 9 staan ook zo dicht op elkaar op het toetsenbord. En ja, ik heb één cijfertje gemist.
0: Ja, dat is billenkoek.
1: Dus je moet het zo meteen nog eventjes voor alle luisteraars herhalen om duidelijk te maken hoe die finale exact in zijn werk gaat.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat blieft?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn.
3: Maar gaat
6: dat...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
8: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
7: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
9: Go Yellow!
10: Droom je van een eigen zaak? Kom dan naar de dag voor toekomstige ondernemers op Odo Experience. Vol workshops en inspirerende talks met onder andere Eden Hazard, Fabian Penkerts en Stijn Ilsen van Noordland. Op zaterdag 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op odo.com/future.
11: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
12: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
13: Wienerberger.
12: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
14: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
15: Chipolatas, oh, klinkt goed hè.
14: En dan met een actie die je kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
16: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM.
17: Doe, doe, doe, doe, doe.
16: Leef gerust.
18: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
19: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
18: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur NEPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
19: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
18: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Attentie, alle topluisteraars. Nu volgt een belangrijk bericht.
1: Maar het was wel heel belangrijk, want de muziek moest er staan. TP mee stoppen. Oké, nu maakt me benieuwd.
2: De wegen van Topcheck-in zijn ondoorgrondelijk.
1: Ah, oké, op die manier.
2: Zo simpel is het.
1: Ja.
2: Even alle aandacht. Ik kreeg daarnet de telefoon van een luisteraar hier in de studio. Die zei... Help! Is er al een stoelnummer afgekondigd? Waarop ik zei, nee, maak je geen zorgen. Ah ja, want mijn radio was uitgevallen. Dat zou wel echt heel lullig
1: dat
2: zijn. Dat zou echt jammer zijn.
1: Ambetante situatie zou dat
2: ja,
1: zijn.
2: Ja, klopt. We spelen vandaag voor €2.500 reisbudget.
1: En dat kan van jou zijn. Tenminste, als jij hetzelfde stoelnummer hebt als wij zo meteen gaan loten. Want zo meteen gaan wij weer een willekeurig stoelnummer samenstellen. Dat stoelnummer zullen wij ook vertellen, hier op Top. En dan is het bedoeling dat je zo snel mogelijk belt naar de studio. Ik geef nog eventjes het telefoonnummer van de studio mee. Sla dat op in je gsm, want ik zal het echt nodig hebben. Dat nummer is 078-05-1212.
2: Doe nog maar eens, kom.
1: Ik herhaal nog eens.
2: Ja.
1: 078-05-1212. Pas als jij jouw stoelnummer hoort... Dan pas moet je bellen naar de studio, want ik zie momenteel al gigantisch veel mensen bellen naar de studio. Stop, het is niet de bedoeling dat je nu belt. Enkel als jij jouw stoelnummer hoort die ook op je boardingpas staat.
2: Grappig, het stopt ook ineens. Lachen. Dat moment van die boardingpas zal nog gebeuren voor 8 uur.
1: Oef.
2: En meer ga ik daar nog niet over zeggen. That's for now, all I know.
1: Ah, mooi. Ah, dat is het volgende nummer ook. Ah, goed. Ah,
2: Lucas en Steve.

0: Op dit moment twee plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de buitenring rond Brussel verlies je 50 minuten tussen Grimbergen en Jette. Komt daar door een ongeval. En dan komt de binnenring 10 minuten aanschuiven tussen Groot-Bijgaarde en Jette.
1: Alles is beter in de Ardennen.
2: De jacuzzi is warm.
3: Ik kom eraan.
1: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
4: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
5: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
4: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
6: In de disco.
7: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
8: Draai een keer in het rond.
7: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
9: Oh,
7: OK, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.

0: Zometeen dus die finale van Top Check-in. Eerst de echt belangrijke dingen. Het weer. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Brian en Louis.
0: Oei, wat voor weer krijgen we?
1: Fraaie nazomerdag vandaag, met vooral voor de middag heel veel zon. Later komen er geleidelijk vanaf de kust meer wolken opzetten. Maar het blijft vandaag overal droog en zacht bij straks 20 graden. Enig minpuntje vandaag is de wind als je met de fiets naar school of het werk moet. Die staat nogal fel te waaien, dus misschien een beetje extra trappen vandaag.
2: Alright. Voor het weekend wordt het een mooi zonnig weekend.
1: Wat een mooi zonnig weekend is wat overdreven, maar morgen zaterdag de betere dag wel van het weekend met afwisselend zon en wolken. Kleine kans op een bui, al blijft het in vele gemeenten en steden droog en aangenaam warm. Zelfs nog een beetje warmer dan vandaag, morgen 23 graden. Maar zondag, dat is minder, vooral zondagmorgen valt regelmatig regen of ontstaan enkele buien bij 18 tot 19 graden. Maar kijk, maandag is de zon al terug van weg geweest, dan wordt het droog en zacht, temperaturen 20 graden. En dat is meteen het begin van een nazomerse week. Een Indian summer met veel zon en temperaturen tussen 20 en 23 graden.
0: Kijk, weet je wat het leuke is, Erwin? Ik heb meteen een zeer fijne soundtrack klaarstaan voor die Indian summer.
1: Perfect.
0: Voilà, see. Magnetic, de Bausa. Dankjewel, Erwin, en fijn weekend tot maandag.

0: Allee, om volgende week dus toch weer een beetje een Indian summer, hoorden we daarnet bij.
1: Ik hoor dat graag.
0: Dat is zeer zeker goed nieuws.
2: Top check-in.
3: Haal uw boardingpas bij de hand en begeef u naar de gate.
0: Ja, en dat is zeer belangrijk op dit moment, want die boardingpas met dat stoelnummer erop kan je €2.500 reisbudget opleveren.
1: Ja, en vooral dus het stoelnummer is van levensgroot belang, want als jouw stoelnummer overeenkomt met het stoelnummer dat ik straks ga noemen, dan win jij dat reisbudget.
0: Ja, en net zoals vorige week ga je dat weer doen aan de hand van een aantal blauwe ballen. Ga daar eens mee naar de dokter.
1: Nee, ik heb ze hier al bij me. In die balletjes zitten cijfertjes, zitten lettertjes om op die manier een volledig willekeurig stoelnummer te noemen.
0: Kijk, dan mag je daar zo meteen eens lekker in rommelen in die ballen.
1: Dat is goed.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Hey professional.
6: Ja?
5: Nog tot en met 30 september krijg je de BTW cadeau bij Santes.
6: Wauw, dat is goed nieuws.
5: Sla je slag op elektrisch gereedschap en toebehoren van merken als DeWalt, Makita en Milwaukee. In de winkel en online. Het is nu het moment. Nog tot en met 30 september de BTW cadeau bij Santes in onze winkels en online. Check de voorwaarden en winkels op santens.be.
7: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
5: De BTW-cadeau bij Santens. Nog tot het einde van deze

0: Ik heb gelijk stress, ik. Dat is niet normaal.
1: Ik ook.
0: Ah, jongens. We gaan het nog eens doen. We gaan nog eens €2.500 reisbudget weggeven.
2: Top check-in.
3: Haal uw boardingpas bij de hand en begeef u naar de gate.
1: Voor mij staan hier vier kommetjes met balletjes. En aan de hand van die balletjes ga ik een willekeurig stoelnummer samenstellen. En wie weet is dat wel jouw stoelnummer. Als dat zo is, dan moet jij zo snel mogelijk bellen naar onze studio. En zullen wij een kleine check doen.
0: En dat bellen, dat doe je via 078 05 12 12. Kleine tip, ga nu al naar de telefoon, naar je toetsen, hè, naar de nummers. En geef daar nu al in 078 05 12 12. En als je zo meteen jouw stoelnummer hoort, dan druk je gewoon op het groene telefoontje. En dan kom je hier binnen. Zo simpel is het. Louis, the stage is yours.
1: Ik ga meteen beginnen met het eerste cijfertje. Ja, ik heb al een eerste cijfer.
0: Ja.
1: Ja. Tweede cijfer.
0: God, jongens.
1: Het is wel spannend.
0: We zitten al in de helft.
1: Het derde cijfer.
0: Ah ja.
1: Is ook gekend, dus we hebben al een rijtje.
0: En nu nog het stoel.
1: Nu nog het stoel lettertje.
0: Kijk eens aan.
1: Dat is ook gekend. Nu moet ik natuurlijk wel nog eventjes checken. Zit daar iemand op die stoel?
0: Dat is minstens even belangrijk, ja.
1: Brian, ik heb goed nieuws.
0: Zit er iemand op?
1: Er zit iemand op die stoel.
0: Dat wil zeggen dat we een potentiële winnaar hebben.
1: Klopt, inderdaad. De stoel die op dit moment €2.500 reisbudget waard is, is 637J.
0: 637J. Dat is het stoelnummer op de boardingpas met als waarde €2.500. Ik zie een lijn binnenkomen.
1: Ik zie inderdaad dat er al meteen iemand belt. Zou dat degene zijn waarnaar wij op zoek zijn? We gaan even een kleine check doen. Hangt die persoon aan de telefoon? Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Oké. Even rustig nu.
1: Ja, even rustig. Ik heb twee vragen.
4: Ik weet niet of dat juist is, maar ik denk het wel.
0: We gaan het ontdekken.
1: Vraag 1. Wat is het stoelnummer op je boardingpass?
4: 637J.
1: Dat is ook het stoelnummer waarnaar wij op zoek zijn. Dus dat is al goed nieuws, maar nu nog even checken of jouw naam ook klopt met de naam die in ons systeem staat. Beste 637J, wat is jouw naam?
4: Hannes. Hannes Derbe.
0: Hannes?
4: Yes?
0: Jij wint een reischeck van €2.500!
4: Ja, zalig, dank u.
0: Goed. Weet je al waar je naartoe gaat?
4: Wanneer? Ik ga nooit op reis.
1: Je gaat nooit op reis. Alles. En dan win jij maar liefst €2.500 reisbudget bij Corendon. En dan mag jij nu op reis gaan. En je hebt geen idee waar naartoe?
4: Nee, totaal niet. Ik zal dat je met mijn vrouw moeten bespreken, zeker. Hè?
0: Absoluut. Ik neem aan dat je dan ook je vrouw gaat meenemen, toch?
4: Ah ja, maar ik heb ook nog twee kinderen, dus ja.
0: Maar die kunnen er wel bij.
1: Die kunnen er ook allemaal mee. €2.500. Dat is heel wat budget, hè, jong Hannes?
4: Ja, tuurlijk.
0: Ah, leuk. Ah, ik vind het zo leuk voor jou dat je normaal nooit op reis gaat en dat je dat nu kan doen met die €2.500 reisbudget. Ik echt tof. Het is je van harte gegund, Hannes. Merci om mee te spelen.
4: Ja, dank u.
3: Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals.

0: Amai, zeg. Hannes uit Zwalm is dus even gaan lopen met die 2500 euro. Dat is toch wel echt...
1: Dat is niet normaal. En eerlijk gezegd, ik ben er nog altijd niet goed van. Top check-in. Ja, ik ben zo eventjes mijn hand voor mij aan het houden. Ja. En het is zo nog een klein beetje aan het beven. Ik vind dat altijd gigantisch spannend. Eerst die cijfertjes trekken uit die balletjes. 637J. Dat was dan het stoelnummer van Hannes, blijkbaar.
0: Klopt. Ja, ja, ja.
1: En dan die telefoon nog eens. Goh.
0: Wat ik vooral heel mooi vond, was dat hij zegt dat hij normaal gezien nooit op vakantie gaat. En dat dat nu met die 2500 euro reisbudget wel gewoon kan. Ik vind dat... Ja, ik kan niet zeggen... Allee, ja, ik vind dat mooi.
1: Ik ben alleszins heel blij voor Hannes, dat kan ik wel bevestigen. Maar ik vind het aan de andere kant ook heel jammer om dan al die andere luisteraars teleur te stellen.
0: Dus dat klopt, maar misschien heb ik nog wel nieuws.
1: Oei.
0: Ja.
1: Ik ben er niet van op de hoogte, voor alle duidelijkheid.
0: Nee, jij bent niet op de hoogte, hè?
1: Nee.
0: Het reisbudget is op. Ah. Dat wel. Ja, okay. Dat wel. Maar vanavond in de Party Room XL bij Wouter...
1: Ja?
0: Wordt er een nieuwe prijs bekendgemaakt.
1: Echt?
0: Ja.
1: Oh, dat is al goed.
0: Wat? Wie? Waar? Wanneer? Enfin, waar en wanneer weet je ondertussen wel al. Maar wat je kan winnen, dat blijft toch nog heel even een geheim.
1: Oh, dat vind ik nu wel spannend. Ik ben wel benieuwd eigenlijk.
0: Ik kan je zeggen, dat is de bedoeling.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Dit is Top.
3: Vrijdagochtend, 8 uur. Goedemorgen. Dit zijn de top headlines. En die krijg je van Niels. Goedemorgen, Niels.
4: Goedemorgen. De ziekenfondsen zouden controleartsen onder druk zetten om beslissingen over langdurig zieken te beïnvloeden. Dat schrijft zo'n arts in een vlammende brief aan het RISIF, dat meldt HLN. Controleartsen beoordelen of iemand een ziekteuitkering kan krijgen of niet. Normaal gezien gebeurt dat onafhankelijk, maar dat is dus niet altijd het geval. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
5: Het gaat bijvoorbeeld over ziekenfondsen die hun leden actief zouden aanraden om klachten in te dienen als ze niet tevreden zijn met een medische beoordeling door een arts. Het gaat ook over ziekenfondsen die tevredenheidsenquêtes organiseren. En als artsen daar dan niet goed op scoren, dan worden ze uitgenodigd voor een bijsturingsgesprek. Dat staat dan tussen aanhalingstekens.
4: Het RISIF laat weten dat ze de brief bekijken. In Dadizele in West-Vlaanderen is een man van 29 in levensgevaar nadat hij vanmorgen met zijn auto over een rotonde is gevlogen. Nadat hij daar aan hoge snelheid aankwam, dat is allemaal te zien op camerabeelden. De man belandde met zijn auto tegen een betonnen paal. Hij werd door de brandweer uit zijn auto bevrijd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De Vlaamse regering gaat mogelijk besparen op het groeipakket, beter bekend als de kinderbijslag, dat schrijft de Standaard. Het zou een van de manieren zijn om de begroting op orde te krijgen. De regering zou de criteria willen aanpassen die bepalen hoe hoog het groeipakket uitvalt. Maar regeringspartijen Vooruit en CD&V zien dat alvast niet zitten. Wellicht moet de Vlaamse regering in totaal zo'n 2 miljard euro besparen. Duizenden leerlingen in Vlaanderen doen vandaag mee met de jaarlijkse strapdag. Dat is een dag waarop ze worden aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te gaan. Het maakt deel uit van de Week van de Mobiliteit. De strapdag bestaat dit jaar trouwens 20 jaar. In heel Vlaanderen zijn er vandaag activiteiten gepland. En sportvoetbalclub Union is goed begonnen aan de competitiefase van de Europa League. Het won zijn eerste wedstrijd van en bij het Tsjechische Viktoria Pilsen met 0-3. Je hoort Rob Schoofs van Union.
6: Ik denk dat we vanaf de eerste minuut hebben laten zien dat we goed zin hadden om hier te komen spelen, om hier te komen winnen. Het Union-DNA een beetje op de mat gebracht, aanvallend voetbal. Druk op de verdediging, druk op de man-en-balbezit. En ik denk dat het gewoon wel echt een goede match was. 0-3 winnen, ik denk dat het niet beter had kunnen.
4: In de volgende wedstrijd neemt Union het op tegen het Spaanse Real Sociedad. Die match is op 15 oktober. En vanmiddag kondigt Mark van Bommel zijn eerste selectie aan als bondscoach van de Rode Duivels. Afgelopen zomer volgde hij Rudy Garcia op. Zijn eerste opdracht is de Nations League. De namen van Romeo Lavia, Mika Gods en Malik Fofana doen de ronde. Net als die van Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne. Het staat wel al vast dat doelman Thibaut Courtois er niet bij zal zijn, want hij last een sabbatjaar in. Op 25 september spelen de Duivels hun eerste match in die Nations League tegen Italië. Wisselend bewolkt vandaag bij zo'n 21 graden. Ook morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 22 graden. Zondag begint met regen, daarna opklaringen, maxima rond 21 graden.
3: Drie plaatsen momenteel waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel op de E19. Een kwartier aanschuiven tussen Zemst en Machelen. Ook op de A12 richting Brussel een kwartier vertragen tussen Wolvertem en Strombeek-Bever. En op de buitenring rond Brussel verlies je een kwartier tussen Machelen en Jette.
7: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Olen en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
8: 391B.
9: 637J.
10: Jij wint een rijcheck van 2500 euro!
9: Zalig!
7: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht. De Ochtendclub. Brian en Louis.
3: Na die topcheck-in is het tijd om eventjes te ontstressen.
8: Ah, maar ik ken daar het ideale toeltje voor, hè. Volle gas vrijdag, zometeen.

0: Ah, leuk moment dan net met die topcheck in finale. €2.500, dat is...
1: Ja, dat is niet niks, maar sommige luisteraars zijn nog altijd niet op de hoogte.
0: Jammer. Volgas vrijdag. Ik weet wel dat we nu lekker gaan ontspannen. Even lekker al die stress van dat winmoment even van ons afshaken. Die laatste werkdag van de week even lekker inzetten.
1: Ik kan het alleszins gebruiken. Ik heb zin om van die vrijdag meteen een knallende vrijdag te maken. Dus ik ben heel benieuwd wat jij allemaal klaar hebt zitten in de Top Radio B-app om er iets leuks van te maken.
0: Van die Volgas vrijdag, want dat is natuurlijk het leuke aan die Volgas vrijdag. Wij houden 10 minuten lang onze mond. Dat moeten we dat benoemen, dat is gewoon even een tof moment, sowieso. Zo zag ik al heel wat luisteraars een berichtje sturen. Ik zag Brecht bijvoorbeeld al...
2: Volgas vrijdag!
0: Ja, die heeft er ongetwijfeld zin in. En ook Thierry is er al bij.
3: Geef gazen!
1: Amai!
0: Ja,
1: dat is serieus.
0: Ja, dat is serieus. Gaan we eraan beginnen?
1: Dat is een goed idee.
0: Een 3, een 2 en een 1...

0: Jens Fredrik!
1: Not gonna lie, this is pretty fly.
2: Volga!

0: blijft ook maar duren, hè. Dat is toch geweldig.
1: Het is wel officieel. Ik ben volgens mij gewoon helemaal klaar voor die laatste werkdag van de werkweek.
0: Sterker nog, je bent helemaal klaar voor het weekend.
2: Ja, zeer zeker wel.
0: De volgende vrijdag van deze week zit er alweer op.
3: De Mistje Dutjes van Connections.
4: Allee, de US of A.
5: Ja.
4: De moeite zeker.
5: Oh, dat is echt crazy.
4: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
5: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
4: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
5: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
4: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
5: Nee, gemist.
4: Zijn jij zeker dat je niet van land hebt gemist?
3: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
6: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
4: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Black Football komt naar de Olympische Spelen. Daarom organiseren we in september open trainingen in heel Vlaanderen. Ontdek deze snelle, veilige en verslavend leuke sport bij een club in je buurt via blackfootball.vlaanderen.
6: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen

0: En zo is het.
1: Volgas vrijdag.
2: Ja, die Volgas vrijdag is zeker en vast goed begonnen daarnet. Maar er komen ook heel wat vragen binnen en het is heel veel keer dezelfde vraag.
0: Klopt.
2: Komt die Volgas vrijdag ook online?
0: En het antwoord is... ik zit nu in de vibes.
2: Ja, ik merk het.
0: Jij wint twee... Nee, sorry.
2: Dat is van
0: daarnet. Mijn excuses.
2: Het antwoord is... Gaan we het echt zo spannend maken? Ja.
0: Voilà.
2: Zo speciaal is dat nu wel.
0: Nee. Maar wel heel leuk. Dat, ja, dat is zeer waar. Zeker. Je kan hem dus online checken, die Volgas vrijdag.

0: Ja, I like it, zeker dat vrijdaggevoel. Jongens, toch 8:30 op deze vrijdagochtend. Een hele goede morgen. Enrique Iglesias en Mr. Worldwide bij top. En I like it.
1: Ook onderweg is het redelijk te liken op dit moment. Nog maar een tweetal plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Zelzaten op de E34 wel problemen. Daar is een ongeval gebeurd waardoor je 20 minuten verliest tussen Vraassenen en Kemzeke. En ook op de R41 rond Aalst verlies je een kwartier tussen Aalst Centrum en de Dendermondse Steenweg.
2: Alles is beter in de Ardennen.
3: De jacuzzi is warm.
4: Ik kom eraan.
2: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
5: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
6: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
7: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
6: En is dat dan morgen wel opgeladen?
5: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
6: Wow.
5: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
9: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
8: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
10: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
13: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
14: Wel, meneer, 5317.
13: Ja, mijn naam is...
14: Ja, 5317, ik weet het.
13: Oké.
12: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
15: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
12: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
16: Sta je nu weer in de file en ben je je weer te pletter aan het ergeren?
17: Luister Topschaamteloos.
18: Zo wordt elk saai moment partytime.
17: Topschaamteloos. Hier is het altijd feest.
19: It's a sunweb holiday.
20: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Check-in.
1: We krijgen nog steeds vragen binnen in onze app. Is de top check-in al voorbij, stuurt Lisa. Beste Lisa, het
2: kunnen we kort over zijn?
1: Het is 8:30, ja. Ja, het is al voorbij.
2: Helaas, helaas. Was wel goed nieuws voor Hannes uit Zwalm, want hij won daarnet die 2500 euro reisbudget.
1: Ik zie inderdaad dat er al meteen iemand belt. We gaan even een kleine check doen. Vraag 1. Wat is het stoelnummer op je boarding pass?
3: 637J.
1: Dat is ook het stoelnummer waarnaar wij op zoek zijn. Dus dat is al goed nieuws. Maar nu nog even checken of jouw naam ook klopt met de naam die in ons systeem staat. Beste 637J, wat is jouw naam?
3: Hannes Derbe.
2: Hannes?
3: Yes?
2: Jij wint een
1: reischeck van 2500 euro!
3: Ja, zalig, dank u.
2: Dat geloof ik, ja, dat dat zalig is. 2500 euro reisbudget, vent. Dat is ongelooflijk.
1: Ja, en Hannes vertelde ons ook dat hij eigenlijk nog nooit was op reis geweest. Dus dat het nu wel echt heel goed uitkomt dat hij maar liefst 2500 euro mag spenderen.
2: Ja.
1: En laat ons eerlijk zijn, daarvoor doen we het toch.
2: Ja, hij zal op corendon.be zeker wel iets leuk vinden om daarmee op reis te gaan, denk ik.
1: Daar ben ik zeker van.
4: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
3: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
4: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
5: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop... Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
6: Ben jij meer trekpaard dan zetelpaard?
7: Slagerij Maartens zoekt mensen met goesting.
6: En handen die vanzelf werk zien.
7: Voor verkoop en atelier in Zijzelen en Brugge.
6: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
7: Check maartensbrugge.be. Maartens met AI.
8: Sta je nu weer in de file en ben je je weer te pletter aan het ergeren?
9: Luister Top Schaamteloos,

0: ochtendclub. Brian en Louis.
1: Het meest opvallende nieuws dat ik vandaag heb gezien in de kranten staat volgens mij toch in het laatste nieuws. De persoon waar ik het meeste naar opkijk is...
2: Dank u, ja ja.
1: Is Lenny, want die begint vandaag aan een wandeltocht van 15.000 kilometer. Ja, hij zal wandelen van Erpenmeren helemaal naar Shanghai.
2: 15.000 kilometer naar Shanghai.
1: 15.000 kilometer. Ja, ik heb zo het gevoel, er zijn twee mogelijkheden hoe die wandeltocht kan ontstaan zijn.
2: Hoe de fuck komt je op dat idee?
1: Ofwel, dacht Lenny, wel, ik doe met zo'n dartspeeltje naar een kaart van België. En, dan, en ik probeer, en per ongeluk stond er haar wereldbol naast.
2: Je mocht dat nooit doen op een zotte avond.
1: Dat is één. Of hij heeft geluisterd naar de wijze raad van een bepaalde man. Want er was iemand die ooit zei... Ja, ja, ben Eddie.
2: Is dat nu Eddie Wally dat je
1: leven.
2: Ja, maar nee, als je... Nee, daar dreng ik een veto. Als je begint meezingen, dan stopt het wel. Maar...
1: Ja.
2: Allee jong, een wandeltochtje naar Shanghai, dat is wel...
1: Amai, amai, ja, zou ik zeggen.
2: Eddie Wally, de man leeft verder.

0: We deden er daarnet een beetje lacherig over, over Lenny die helemaal van Erbemere naar Shanghai wandelde.
1: Hold your horses, Louis, bijna.
0: Oké, ik deed er wat lacherig over.
1: Nee, ook niet. We deden niet lacherig over de Lenny, we deden lacherig over Eddie Wally. Dat is iets anders.
0: En over Shanghai.
1: Klopt.
0: Maar die gaat dus 15.000 kilometer wandelen aan een stuk. Dat is een gigantische uitdaging, vind ik persoonlijk. En er zijn luisteraars die Lenny kennen.
2: De Ochtendclub met Brian en Louis.
1: En met Milan uit Erpenmeren. Milan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, ik ben eigenlijk een klein beetje van mijn stoel geblazen, moet ik toegeven. Want toen we over die Lenny begonnen, ik denk dat we half Erpenmeren op ons dak gekregen hebben. Echt mensen die zeggen, ja maar die Lenny, dat is geen gewone. Vertel.
3: Nee, ja, klopt een beetje wat hij zegt. Het is inderdaad geen gewone in de zin van, dat is iemand die eigenlijk al jaren dit doet. Ik kan me herinneren dat hij vroeger in Erpenmeren, of hij woont altijd in Erpenmeren, maar hij werkte in Bierbeek en die stond 's morgens vroeg om 4 uur 's morgens op om te voet naar zijn werk te gaan. En hij deed daar gewoon honderden kilometers per dag over. Dan niet alleen, hij heeft ook in Rusland gewoond, hij heeft daar lesgegeven en vandaar ging het hem ook regelmatig gewoon van België naar Rusland. En, ja, geen gewone.
0: Nee. Allee, Milan, je kent Lenny een beetje. Ben je dan ooit eens samen gaan wandelen met hem? Of zeg je, daar begin ik niet aan, jong?
3: Nee, daar begin ik zelf niet aan. Onder de kilometers wandelen, dat is nog niet in mijn... in mijn conditie gelegen. Maar ja, veel van zijn vrienden doen dat wel.
1: Allee, jong.
3: Mee wandelen.
1: Crazy. Hij heeft eigenlijk echt zo'n goede invloed op zijn vriendengroep dan, dat hij dan...
3: Ja, ik denk het wel, want hij trekt er heel veel mee. Hij heeft zelf in de Giro gezeten en heel veel van de oud-leiding wandelt soms met hem 100 kilometers mee.
1: De
3: om hem te ondersteunen.
0: Dat is een pittige uitdaging, zoveel is zeker. We wensen Lenny alvast veel succes en Milan, jou wensen we alvast een fijn weekend.
3: Dank u wel.
1: Ja, graag gedaan. En merci voor de duiding, die Lenny die ga ik nu nooit meer vergeten.
0: Nee, dat is waar.
1: Merci, salut aan Milan.

0: vind het keigoed, All-Stars, Martin Solveig.
1: Ik merk het, je bent een beetje te enthousiast, vind ik.
0: Ja, ik merk vooral dat het vrijdag iets voor 9 uur is. Mijn werkweek er zo goed als op zit. Dat vind ik, vind ik heel fijn. Straks na 9 uur, de top headlines.
1: Ja, maar je vergeet een beetje dat iedereen die aan het luisteren is nog een hele dag moet werken, hè, Brian? Allee, allemaal goed en wel voor jou, maar...
0: Ja, mijn werkdag... Eigenlijk is het ook niet waar, dat weet jij ook. Ik kom hier straks in de studio buiten en dan ga ik ook nog dingen doen.
1: Je moet je geen dingen wijs maken aan de luisteraar.
0: Goed weekend! Zometeen dus de top headlines en daarna Alexander Balkens. Veel plezier, madame. Fijn weekend en heel graag tot maandag.

0: is stop.
1: We knallen samen door de laatste werkdag van de week met veel goede muziek. 9 uur Niels Rosa Peralta.
2: Een goedemorgen. In Rusland starten vandaag de parlementsverkiezingen. De partij Verenigd Rusland is eigenlijk al zeker van de overwinning. Rusland-experte Caroline van Nuenen.
3: Die partij heeft nu al een absolute meerderheid. Het is een partij die gelinkt is aan president Poetin, maar waar hij officieel geen lid van is. De andere partijen die meedoen, kunnen dat enkel met de goedkeuring van het Kremlin. De partijen die uiteindelijk in het parlement belanden, zullen de koers van Poetin dus ook steunen. Echte oppositie, zoals we hier kennen, is er niet.
2: Dus wie tegen de oorlog in Oekraïne is, heeft eigenlijk geen partij om op te stemmen. De verkiezing duurt 3 dagen. 31 Vlaamse gemeenten moeten geen extra sociale woningen bouwen. Ze hebben van minister van Wonen Melissa de Prateren een vrijstelling gekregen. Eerder deze week bleek dat 44 gemeenten geen extra sociale woningen wilden bouwen omdat ze geen plaats hebben. Een deel moet dat dus toch doen. De Vlaamse regering wil tegen 2042 56.000 extra sociale woningen bouwen om de wooncrisis aan te pakken. Dat blijft volgens minister de Prateren mogelijk. Een vlucht van KLM is moeten terugkeren naar de luchthaven van Schiphol door een brandende powerbank. Het vliegtuig was onderweg naar Curaçao en was al boven de Atlantische Oceaan aan het vliegen. De bemanning kon het vuur wel blussen, er vielen geen gewonden. En sportvoetbalclub Union is goed begonnen aan de competitiefase van de Europa League. Het won zijn eerste wedstrijd van en bij het Tsjechische Viktoria Pilsen met 0-3. Je hoort Rob Schoofs van Union.
4: Ik denk dat we vanaf de eerste minuut hebben laten zien dat we goesting hadden om hier te komen spelen, om hier te komen winnen. Het Union DNA een beetje op de mat gebracht, aanvallend voetbal. Druk op de verdediging, druk op de man-en-balbezit. En ik denk dat het gewoon wel echt een goede match was. 0-3 winnen, ik denk dat het niet beter had kunnen.
2: In de volgende wedstrijd neemt Union het op tegen het Spaanse Real Sociedad. Die match is op 15 oktober. En vanmiddag kondigt Mark van Bommel zijn eerste selectie aan als bondscoach van de Rode Duivels. Afgelopen zomer volgde hij Rudy Garcia op. Zijn eerste opdracht is de Nations League. De namen van Romeo Lavia, Mika Gods en Malik Fofana doen de ronde, net als die van Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne. Het staat wel al vast dat doelman Thibaut Courtois er niet bij zal zijn. Hij last een sabbatjaar in. Op 25 september spelen de Duivels hun eerste match in de Nations League tegen Italië. Wisselend bewolkt vandaag bij zo'n 21 graden. Ook morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 22 graden. Zondag begint met regen, daarna opklaringen, maxima rond 21 graden.
1: Het is 8:55 en relatief rustig op de weg. Ik heb maar 2 plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de E34 van Antwerpen naar Zelzate en dit kwartier extra tussen Vraassenen en Kemzeke. En op de E17 van Sint-Niklaas naar Gent ook nog een kwartier extra tussen Lokeren en Beervelde.
5: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Olen en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
6: 391B.
7: 637J.
8: Jij wint een reischeck van 2500 euro!
7: Zalig!
5: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht. Alexander Balkens.
1: Je bent misschien al een beetje aan het weekend aan het denken, maar ik hou de concentratie op de werkvloer op peil met heel veel goede muziek. Welkom!

is nog een beetje wennen. Op een normale vrijdag word ik pas rond dit uur wakker, maar Evi is er niet vandaag. Dus ik ben met heel veel plezier een beetje vroeger opgestaan om je toch te voorzien van goede muziek. Want ik zie het als mijn plicht om je vlotjes richting dat weekend te begeleiden met Marshmello en Kelsea Ballerini. En dit zijn Robin Schulz en Kiddo, All We Got.

Marshmallow en Kelsey Ballerini, Another Drink. Het is de eerste keer dit seizoen dat ik hier op vrijdag moet zijn en het was potverdikke druk op de weg. Dat had ik nu eens niet verwacht. Ik dacht vrijdag, dat is zo'n beetje een uitboldagje, al met een één been in het weekend. Maar dat was dus niet zo, dat kan ik bevestigen. Gelukkig zorg ik wel voor de goede muziek tijdens je werkdag met MK en Crystal. Zo!

0: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
6: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
5: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recubel. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
8: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.

0: medaille voor de luisteraar die het meest over heeft voor een reisbudget gaat naar Bianca uit Burst. Ze heeft vandaag een dag verlof genomen, zodat ze zeker heel geconcentreerd naar de ochtendclub kon luisteren.
1: Top check-in.
0: Maar het is helaas niet mogen zijn voor Bianca. Wel voor de persoon met stoelnummer 637J. Die werd daarnet uitgekozen bij Brian en Louis. En het enige wat hij moest doen, was heel snel naar onze studio bellen.
2: Ik zie inderdaad dat er al meteen iemand belt. We gaan even een kleine check doen. Vraag 1. Wat is het stoelnummer op je boardingpass?
3: 637J.
2: Dat is ook het stoelnummer waarnaar wij op zoek zijn. Dus dat is al goed nieuws. Maar nu nog even checken of jouw naam ook klopt met de naam die in ons systeem staat. Beste 637J, wat is jouw naam?
3: Hannes Derbe.
4: Hannes?
3: Yes?
4: Jij wint een
2: reischeck van 2500 euro!
3: Ja, zalig. Dank u.
0: Dat reisbudget van 2500 euro is meer dan terecht in de pocket voor Hannes uit Zwalm. Hij was er heel snel bij en hij vertelde ook nog dat hij normaal gezien nooit op vakantie gaat en dat nu dus wel kan doen dankzij de topcheck-in. Het is hem meer dan gegund.
5: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.

0: Het is vrijdag, de zon schijnt en ik heb mij hier vrijwillig 4 uur lang laten opsluiten in de studio. En dat heeft 1 goede reden. Ik wil jou kunnen voorzien van goede muziek. Met zometeen de Bauza, Lose Myself, na Anne-Marie.
1: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

Ik heb meegedanst van op mijn bureaustoel, wiegend van links naar rechts op Lose Myself van De Bauza. Na 10 uur draai ik de nieuwe van Criss Cross Amsterdam, My Oh My, ook een nieuwe ronde Hit of Shit. En dit is Zornik, Scared of Yourself.

0: stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
3: Dit is Top.
4: Ik heb voor de laatste keer deze week je mening nodig in Hit of Shit. 10 uur, Niels Rosa Peralta.
5: Een goeiemorgen. Polen waarschuwt voor Russische aanvallen in andere Europese landen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk plant Rusland drone- en raketaanvallen in landen die Oekraïne steunen in de oorlog met Rusland. Volgens de NAVO-regels is elke aanval op een lidstaat er een waarop de andere leden samen moeten reageren. Maar als Russische drones zogenaamd per ongeluk neerstorten, is dat niet zo. En volgens Tusk wil Rusland ons met zo'n aanvallen verzwakken. In Rusland starten vandaag intussen de parlementsverkiezingen. De partij Verenigd Rusland is eigenlijk al zeker van de overwinning. Rusland-experte Caroline van Nuenen.
6: Die partij heeft nu al een absolute meerderheid. Het is een partij die gelinkt is aan president Poetin, maar waar hij officieel geen lid van is. De andere partijen die meedoen, kunnen dat enkel met de goedkeuring van het Kremlin. De partijen die uiteindelijk in het parlement belanden, zullen de koers van Poetin dus ook steunen. Echte oppositie, zoals we hier kennen, is er niet.
5: Dus wie tegen de oorlog in Oekraïne is, heeft eigenlijk geen partij om op te stemmen. De verkiezing duurt 3 dagen. En je kan dit weekend weer plantjes kopen voor Kom op tegen kanker. Dat organiseert al de 32e editie van haar Azalea-verkoop. De opbrengst gaat naar onderzoek naar kankerbehandelingen en kankerpreventie. Een plantje kost €10 en je vindt ze in bijna elke gemeente in winkels, op markten en pleinen. En er komen ook vrijwilligers aan huis. Afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag kans op een bui, 22 graden. Zondag eerst regen, maar snel droger en 19 graden.
4: Het is 9:55 en ik heb nog één plek waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de E313 van Ranst naar Antwerpen, tussen Ranst en Antwerpen-Oost, 10 minuten extra. En als je op een andere plaats nog in de file staat, gaat het een pak vlotter.
7: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Ole en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
8: 391B.
9: 637J.
10: Jij wint een reischeck van €2.500.
7: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht. Alexander Balkens.
4: Al minstens 1 uur bezig op het werk. Tijd om nog eens richting dat koffiemachine te gaan. Doe ik zo meteen met Tommy Cash na Criss Cross Amsterdam.

Cynthia uit Halle is aan het strijken en ze vraagt of ze volle gas vrijdag nog eens kan herbeluisteren, want ze heeft een boost nodig. Ik moet zeggen, Cynthia, ik vind dat niet meteen een compliment voor mij, maar ja, je kan volle gas vrijdag zeker herbeluisteren. Dat doe je via topradio.be of de topradio.be-app.

0: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
1: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
2: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
1: En is hij dan morgen wel opgeladen?
0: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
1: Wow.
0: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70.

0: Gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
3: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
4: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
5: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
4: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
5: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
4: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
6: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja, maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Vorige week zat Sex on the Beach van deze Brian V samen met Justin Jesso en Brando nog in Hit of Shit. Die heeft het uiteindelijk niet gehaald, maar All Night van Ave zou het wel eens zeer goed kunnen doen. Ik zie al de hele week bijna alleen maar Hit binnenkomen in de Top Radio BE-app. En straks mag je er nog eens je mening over geven. Eerst doen we van Oens, Oens, Oens met de Bloodhound Gang. Top.

0: Je kan bij Wouter in de partyroom al de hele week tickets winnen voor het Curiosity Festival in Wetteren. Vanavond is jouw laatste kans om op 25 september naar daar te gaan met onder andere Silver en Milk Inc. op de line-up. En ik ga jou zometeen al een kleine tip geven over de prijsvraag die Wouter zal stellen. Dus als je blijft luisteren, heb je toch net dat stapje extra. Eerst nog één file van 10 minuten. Dat is op de E34 van Antwerpen naar Zelzate tussen Sint-Amalinkeroever en Melzelen. Dat komt daar door een ongeval.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Mannekes, kijk eens mijn nieuwe kamer.
5: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
4: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
5: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
4: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
6: Allega's.
7: Naar Gamma.
8: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
9: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Imos Koopman!
14: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
15: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
16: Check.
15: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
6: Bebat.
15: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
17: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
18: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
19: Wauw, ja!
20: Maar ja...
18: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
20: Ja! Maar ja...
18: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
20: Ja! Maar ja...
18: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
21: It's a Sunweb holiday.
22: Op skivakantie vanaf 299 euro per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
23: Dit is top.

0: Dit is de nieuwe van Alesso en One Republic, In Your Eyes.
1: Hit of shit?
0: Vrijdag vandaag, dat betekent dat we gaan beslissen wat er gebeurt met All Night van Ave. Die zit de hele week in Hit of Shit. Vanmiddag gaat Bart-Jan eindelijk de knoop doorhakken in de top hit 40. Maar niet voor jij nog één keer de kans gekregen hebt om er je mening over te delen. Dus ik ga hem nog één keer draaien. Maar blijft het bij die ene keer of hoor je hem volgende week gewoon opnieuw? Omdat hij dan een plek krijgt in de playlist van Top. Dat beslis jij door er je mening over door te sturen. Hit of Shit, laat maar komen in de app.

0: Jante stuurt al hit, hit, hit. Maar wat vind jij van deze All Night van Eve? Stuur jouw mening maar door in de vorm van een hit of een shit. Dat kan in de Top Radio BE-app.
1: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
2: De Raamfabriek.
1: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
2: De Raamfabriek.
1: Ja, we hebben een winnaar.
3: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
4: Schatje, wat doe jij op die ladder?
5: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè.
6: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
7: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. En ja, maar toe verstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
8: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
9: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
7: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
10: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
11: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
12: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
13: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
14: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer?
15: Geen zorgen.
14: Met autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
16: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
17: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar, na je baan wat baantjes trekken. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
18: Hey professional.
19: Ja?
18: Vandaag opendeurdag bij Santens Brugge van 7:30 tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen, in de namiddag frietjes en een pintje. Santens Brugge, Dirk Martensstraat 18.
20: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren.
21: Curiosity.
20: Met Milk Inc. Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 5.

via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move. Dit hoor je op Top Schaamteloos.

je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

0: bad memories. Het is vrijdag, bijna weekend en het moment in Hit of Shit. Om te gaan beslissen wat we gaan doen met All Night van Eve. Je mocht me dat laten weten in de Topradio BE-app in de vorm van een hit of een shit dus.
1: Hit of shit.
0: Tamara uit Deinze stuurt, hoe meer ik hem hoor, hoe leuker ik hem vind. Hit voor mij dus. Christine uit Oudsbergen is ook helemaal zeker van haar stuk. Ze stuurt al de hele week, elke dag hit door en vandaag ook. Glenn uit Staden zegt, shit, ik vind hem niet goed genoeg om erop los te gaan. Dat is een beetje jammer. Evi uit Dennerleeuwen zegt ook hit. Wim uit Diepenbeek zegt ook hit. En ik kan ze wel nog even doorgaan. Het lijkt me allemaal al vrij duidelijk. Maar voor de zekerheid gaat Bart-Jan alle stemmen nog eens optellen. Vanmiddag in de Top Hit 40.

je nog een tip beloofd voor als je vanavond bij Wouter in de Partyroom XL kans wil maken op een duo-ticket voor het Curiosity Festival in Wetteren. Want ze plannen daar op 25 september een danceavond met onder andere Silver, Victor en Milk Inc. op de line-up. En je hebt die tip net gekregen, want de prijsvraag die Wouter vanavond zal stellen om dus kans te maken op dat duo-ticket zal een vraag zijn over Milk Inc. I can see in your eyes, you're about to break my heart.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Kuga vanaf €24.500.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford.
1: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Jij? Yeah?
6: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen?
7: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Dit is Stop!
9: We gaan straks terug naar de 90s met Robin S. 11 uur Niels Rosa Peralta.
10: Een goeiemorgen. Polen waarschuwt voor aanvallen van Rusland in andere Europese landen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk plant Rusland drone- en raketaanvallen in landen die Oekraïne steunen in de oorlog met Rusland. Volgens de NAVO-regels is elke aanval op een lidstaat er een waarop de andere leden samen moeten reageren. Maar als Russische drones zogenaamd per ongeluk neerstorten, is dat niet zo. En volgens Tusk wil Rusland ons met zo'n aanvallen verzwakken. De overheidsdienst Mobiliteit is gehackt. Dat gebeurde woensdag. Daarna kregen tienduizenden Vlamingen een verdachte mail in het Duits met de vraag je bankgegevens te delen. De overheid kon de link wel onbruikbaar maken. Wie zo'n phishingmail heeft gekregen, is best extra alert. Je e-mailadres kan opgeslagen zijn door cyberaanvallers. Steeds meer Vlamingen doen aan MMA, beter bekend als kooivechten. Dat blijkt uit cijfers van Sport Vlaanderen. Vorig jaar waren er net geen 100 inschrijvingen bij MMA-clubs. Nu zijn het er bijna 500. Mechel Goeses van de Belgische MMA-federatie.
11: De sport krijgt steeds meer en meer visibiliteit, ook dankzij social media en dankzij de UFC. Dat is een organisatie uit de Verenigde Staten. Die heeft ook heel wat naamsbekendheid gebracht naar de sport. Die heeft daar ook een aantal personages naar voren kunnen brengen, zoals een Conor McGregor.
10: Ook het tv-programma Kooi Boys van Pedro Elias en Robin Pront heeft de sport mogelijk een extra boost gegeven. Afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag kans op een bui, 22 graden. Zondag eerst nog regen, maar snel droger en 19 graden.
9: Het is 10:55 en ik heb twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de E313 van Rans naar Antwerpen. Een klein kwartier extra tussen Rans en Antwerpen-Oost. En hetzelfde op de E34 van Antwerpen naar Zelzate tussen Sint-Anna-Linkroever en Melcele.
12: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Olen en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
13: 391B.
14: 637J.
15: Jij wint een reischeck van €2.500.
14: Zalig.
12: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht. Alexander Balkens.
9: Dat reisbudget is de deur uit, maar wij vliegen vlot door deze vrijdagvoormiddag met Sam Veld, Jake en Anita. Dit is Mi Amor.

terug naar de 90s met Robin S. Love for Love. In het jaar dat die uitkwam was ik zelf min 11. En toch kan ik die bijna woord voor woord meezingen. Straks nog onze top tune of the week. Maupi, Just a Little Bit More. Wel voor de laatste keer in die hoedanigheid. Want vanmiddag moet hij die titel natuurlijk doorgeven in de Top Hit 40 bij Bart Jan. Eerst nog Own Boss.

0: Het is lang niet de laatste keer dat je deze hoort, maar wel de laatste keer als Top Tune of the Week. Maupi, Just a Little Bit More.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
3: Oei. Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kun je er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Samen zorgen voor een goede start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
8: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
9: Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Outsiders, Christian D, Kate Ryan. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.

krijg een berichtje van Stan uit Hamme. Die heeft al heel erg veel zin in het weekend, want hij gaat morgen naar het Sunset Festival in de Leeuwse Bergen. Dat is een van de laatste festivals van de zomer. En ik heb hier daarnet super toevallig nog een duo-ticket gevonden in mijn schuif. Dus als je er ook graag nog bij wil zijn, last minute, dan luister je morgenochtend maar best tussen 7 en 10. Want dan ga ik het weggeven.

0: H en Ring My Bell. Vanavond is het hier ook weer van bezoek in de Party Room XL bij Wouter. Een vrijdagse gast die komt helpen om de poorten van het weekend open te duwen. Ik vertel je straks wie dat zal zijn. Eerst even naar de weg, want het is ondertussen 11:30 geworden en ik heb 3 plekken waar je 10 minuten of meer verliest en ik begin waar je het langst moet aanschuiven. Dat is op de E19 van Breda naar Antwerpen, een kwartier extra tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Gent, dik 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne, daar is de weg afgesloten. En op de Antwerpse ring richting Nederland ook 10 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
1: De Mistje Datjes van Connections.
2: En, hoe was Thailand?
3: Oh, echt zalig. Veel gezien.
2: Ja? Zijden de olifanten in Khoi Bori National Park in het wild gaan kijken?
3: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
2: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
3: Ook gemist.
2: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
3: Tjie, toch ook gemist. Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
2: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
4: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: Immoscoop, man!
5: Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat is zijn cape.
4: Ah, een cape?
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
9: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
10: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
11: Mannekes! Bompie! Kijk eens, mijn nieuwe kamer!
12: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
11: Zo fris en stralend! Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
12: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
11: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
13: Allega's!
14: Naar Gamma!
15: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's Ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Gamma, jouw verfexpert.
16: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
17: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
20: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
19: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je Recupellen in een Recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Woehoe.

0: Ik sleur je met heel veel plezier richting de vrijdagmiddag met Sigma Nobody to Love. Om 1 uur is er dan de Top Hit 40 met Bart-Jan de Prater.
1: The Party Room XL.
0: En vanavond begint jouw weekend weer extra goed met Wouter de Vries in de Party Room XL. En zoals elke vrijdag is er ook weer bezoek van een bekende gast die komt helpen om de poorten van het weekend open te duwen. Deze week is het een persoon die je misschien wel hiervan zal kennen.
2: Wat vet, dat werd ik ben er. Ik ben 3 uur onder bonen geweest, dan moet ik een keer zijn.
3: Hollywood, dat is dat.
2: Eigenlijk is dat toch niet speciaal, dat zijn hun kartonnen plaatjes die hebben een berg gestaan.
0: Je herkent hem misschien, het is internetfenomeen Henok die langskomt om het weekend goed in te zetten vanavond. Als je hem nog niet kent, is dat het ideale moment om hem gewoon te leren kennen. Ah ja?

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Hey, professional.
4: Ja?
3: Nog tot en met 30 september krijg je de BTW-cadeau bij Santes.
4: Wauw, dat is goed nieuws.
3: Sla je slag op elektrisch gereedschap en toebehoren van merken als DeWalt, Makita en Milwaukee. In de winkel en online. Het is nu het moment. Nog tot en met 30 september de BTW-cadeau bij Santes in onze winkels en online. Check de voorwaarden en winkels op santens.be.
5: Geen zittend gat, wel goesting.
6: Slagerij Maartens zoekt enthousiaste mensen voor verkoop en atelier in Sijsele en Brugge.
5: Een afwisselende job in een warme ploeg en goed loon.
6: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
5: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
3: De BTW-cadeau bij Santens. Nog tot het einde van deze

Thomas Gray en Rumours krijgen ondertussen een berichtje van Lisa in de Topradio BE-app. Ze zegt dat ze de naam Henok inderdaad wel ergens al eens gehoord heeft, maar dat ze hem nog niet zo supergoed kent. Ze kijkt er naar uit om hem te leren kennen. Dat kan allemaal vanavond tussen 4 en 7 bij Wouter in de Partyroom.

the drama no more?

Zara uit Zwevegem was gisteren heel dicht bij een tankbudget van 300 euro. Want ze was de lucky one om mee te spelen met Vol een Bak bij Bram en Thibau. Maar ze had één regel uit ons reglement toch niet supergoed begrepen. Ik ga het je na 12 uur nog eens laten horen. Nu verder al dansend richting de lunch met Jason Derulo. Dit is Take You Dancing.

0: is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
2: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
1: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
3: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
4: Hallo.
3: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien.
6: Wow.
5: Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
7: Dit is Stop!
8: Marshmallow en Faruko duwen jouw lunch in gang zometeen. 12 uur Niels Rosa Peralta.
9: Een goede middag. Minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits stuurt de provincie-gouverneur naar Oostende. Het bestuur daar is in lopende zaken door een onderzoek naar de mogelijk toxische communicatie van eerste schepen Charlotte Verkeijn. Minister Krevits wil weten wat er net aan de hand is.
10: Het is een heel ernstige situatie, maar we hebben vanuit Vlaanderen de lijn gezet dat lokale problemen in eerste instantie lokaal aangepakt moeten worden. Ik ben niet de schoonmoeder van alle lokale besturen. Ik hoop dat dit heel snel opgelost kan worden. Maar mocht dat niet het geval zijn, of als er klachten bij mij zouden aankomen, dan moeten die onderzocht worden. Vandaar nu die verkennende opdracht voor de gouverneur.
9: Een onderzoek van een extern adviesbureau raadde Oostende aan om de samenwerking met de schepen te stoppen. Er komt veel reactie op de mogelijke inperking van het groeipakket, ofwel de kinderbijslag. Het is een van de mogelijke maatregelen van de Vlaamse regering om de begroting op orde te krijgen. Minister van Welzijn Caroline Genet van Vooruit schiet het voorstel niet helemaal af.
11: Wij werken aan een gezonde begroting. Ik denk dat dat onze verantwoordelijkheid is. Maar we moeten wel van twee dingen één begrijpen. Een gezonde begroting betekent ook investeren in mensen, in kinderen en jongeren, in gezinnen. En het groeipakket is daarin nogal essentieel. We zullen kijken dat elke euro goed besteed is.
9: De Vlaamse regering moet wellicht zo'n 2 miljard euro besparen. De overheidsdienst Mobiliteit is gehackt. Dat gebeurde woensdag. Daarna kregen tienduizenden Vlamingen een verdachte mail in het Duits met de vraag je bankgegevens te delen. De overheid kon de link wel onbruikbaar maken. Wie zo'n phishingmail heeft gekregen, is best extra alert. Je e-mailadres kan opgeslagen zijn door cybercriminelen. Justitie in Parijs start een onderzoek naar seksuele intimidatie met slimme brillen. Vrouwen werden daarmee ongevraagd gefilmd op straat en de beelden werden ook online gezet. Het is de eerste keer dat daar in Frankrijk een onderzoek naar loopt. Er zijn ook nog geen Europese regels voor zo'n slimme brillen. Dus de uitspraak in Frankrijk kan mogelijk een belangrijk Europees precedent zijn. Steeds meer Vlamingen doen aan MMA, beter bekend als kooivechten. Dat blijkt uit cijfers van Sport Vlaanderen. Vorig jaar waren er net geen 100 inschrijvingen bij MMA-clubs, nu zijn het er bijna 500. Mechel Goestes van de Belgische MMA-federatie.
12: De sport krijgt steeds meer en meer visibiliteit, ook dankzij social media en dankzij de UFC. Dat is een organisatie uit de Verenigde Staten. Die heeft ook heel wat naamsbekendheid gebracht naar de sport. Die heeft daar ook een aantal personages naar voren kunnen brengen, zoals een Conor McGregor.
9: Ook het tv-programma Kooi Boys van Pedro Elias en Robin Pront heeft de sport mogelijk een extra boost gegeven. Vanmiddag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij zo'n 20 graden. Morgen zonnig met vrij veel wind, maxima tot 23 graden. Zondag begint met wat regen, maar daarna droger bij een graad of 21. De dagen daarna krijgen we mooi en zacht nazomerweer.
8: Het is 3:12 en ik heb twee plekken waar je een kwartier verliest op onze Vlaamse snelwegen. Dat is op de E313 van Lummen naar Antwerpen, een kwartier extra dus tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En hetzelfde op de E19 van Breda naar Antwerpen tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord.
7: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Olen en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
6: 391B.
13: 637J.
7: Jij wint een reischeck van 2500 euro!
13: Zalig!
7: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht. Alexander Balkens.
8: Jij zorgt voor de soep en de patatten. Ik voor de goede muziek tijdens de lunch met Marshmallow en Farouko. Dit is ST.

0: van een stevige start van die lunch gesproken. Dahul, meet her at the Love Parade. Straks dus nog eens terug naar gisteravond. Naar luisteraar Zara uit Zwevegem, die een tankbudget van 300 euro aan haar liet voorbijgaan, omdat ze de kleine lettertjes van ons reglement niet zo supergoed gelezen had. En ook nog eens terug naar vanochtend, want daar is ook wel iets bijzonders gebeurd.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Vanavond een currieke?
4: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
5: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel.

0: Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
1: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
2: Chipolatas, klinkt goed hè.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15,6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: Woehoe! Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
6: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
5: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
6: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
5: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
7: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Check-in. We krijgen al de hele voormiddag heel veel berichten in de Top Radio BE-app van luisteraars die willen weten of ze nog steeds kans maken op dat reisbudget van €2.500. En ik moet je teleurstellen, want dat reisbudget is ondertussen de deur uit. Het is voor Hannes uit Zwalm. Hij was de gelukkige met stoelnummer 637J. En hij was vooral ook heel erg snel vanochtend bij Brian en Louis in de ochtendclub.
1: Ik zie inderdaad dat er al meteen iemand belt. We gaan even een kleine check doen. Vraag 1. Wat is het stoelnummer op je boardingpass?
2: 637J.
1: Dat is ook het stoelnummer waarnaar wij op zoek zijn. Dus dat is al goed nieuws, maar nu nog even checken of jouw naam ook klopt met de naam die in ons systeem staat. Beste 637J, wat is jouw naam?
2: Hannes Derbe.
3: Hannes?
2: Yes?
3: Jij wint een
1: reischeck van €2.500!
2: Ja, zalig, dank u.
0: Meer dan terecht, want Hannes vertelde ook nog dat hij normaal gezien nooit op vakantie gaat en hij kan dat nu doen met dat reisbudget van €2.500. Meer dan terecht en een hele mooie winnaar vooral. Het is hem meer dan gegund.
4: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.

0: grappig momentje bij Bram en Thibaut gisteravond tussen 4 en 6. Met luisteraar Zara uit Zwevegem. Ze speelde mee voor een tankbudget van 300 euro. Maar ze had niet helemaal door hoe het spelletje in zijn werk ging. En dat leverde toch wel een grappig moment op. Ga ik je zo meteen nog eens laten horen. Eerst naar de weg, want het is 12:30 en ik heb 4 plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de E313 van Lummen naar Antwerpen. 20 minuten extra tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En richting Gent ook nog dik 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Daar is een deel van de weg afgesloten. En tot slot op de E19 van Breda naar Antwerpen nog een kwartier extra tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Als je op een andere plaats nog in de file staat, is dat dus voor minder dan 10 minuten.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
4: Nog even, alles goed.
3: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
5: Come on.
3: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
9: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
10: Goh.
9: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
10: Check.
9: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
11: B-bad.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
12: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
15: Zeg, steniel of toch barbecue straks?
14: Je familiefoto's?
15: Max, alsjeblieft, het is webbroek teruggaan.
14: De buren?
16: Zeg, is dat een hert?
17: Nee, dat is een everzwijn.
14: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
18: It's a Sunweb holiday.
19: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Alvaro Soler and Topic. Gisteren kon je bij Bram en Thibault tussen 4 en 6, zoals elke avond, weer een tankbudget winnen. We spelen daarvoor elke avond dus. Dat is een tankbudget van minstens €150. Maar per avond waarop er geen winnaar is, komt er €50 bij in onze pot. En daardoor speelden we gisteren al voor €300. Luisteraar Zara uit Zwevegem kon dat winnen als ze 5 actualiteitsvragen juist kon beantwoorden binnen de 30 seconden. Maar bij een fout antwoord is het spel sowieso meteen gedaan. Daarom is het best dat je zo snel mogelijk past op het moment dat je het antwoord op de vraag niet weet. En dan krijg je die vraag aan het einde nog eens terug. En daar ging het mis. Dat had ze niet zo goed begrepen.
1: Ik dacht een nieuwe vraag. Ik ga hier gewoon passen. Oh ja, de vraag komt terug.
0: Inderdaad, die vragen komen dus nog eens terug als je pas zegt. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Jammer voor Zara, maar dankzij haar spelen we maandagavond dus wel voor een tankbudget van €350.

0: Intertires, jouw bandenspecialist. Voor zowel auto's, tractoren als vrachtwagens en industriële voertuigen. De mobiele units van Intertires staan 24/7 klaar voor depannage. Intertires.be. De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
5: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
6: Hey professional!
7: Ja?
6: Vandaag opendeurdag bij Santos Brugge van 7:30 tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen, in de namiddag frietjes en een pintje. Santos Brugge, Dirk Martensstraat 18.
8: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be. Curiosity.

richting de top headlines met Avicii en The Nights. En ook in één rechte lijn richting de vrijdagavond en de start van het weekend. Top. Straks om 1 uur met Bart-Jan en de 40 meest gedraaide van het moment.

0: Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Dit is Stop!
2: Het is 1 uur. De sheriff wordt naar Oostende gestuurd. Niels, goedemiddag. Vertel eens.
3: Een goedemiddag. Minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits stuurt de provincie-gouverneur naar Oostende. Het bestuur daar is in lopende zaken door een onderzoek naar de mogelijk toxische communicatie van eerste schepen Charlotte Verkeijn. Minister Krevits wil weten wat er net aan de hand is.
4: Het is een heel ernstige situatie, maar we hebben vanuit Vlaanderen de lijn gezet dat lokale problemen in eerste instantie lokaal aangepakt moeten worden. Ik ben niet de schoonmoeder van alle lokale besturen. Ik hoop dat dit heel snel opgelost kan worden. Maar mocht dat niet het geval zijn, of als er klachten bij mij zouden aankomen, dan moeten die onderzocht worden. Vandaar nu die verkennende opdracht voor de gouverneur.
3: Een onderzoek van een extern adviesbureau raadde Oostende aan om de samenwerking met de schepen te stoppen. Er komt veel reactie op de mogelijke inperking van het groeipakket, ofwel de kinderbijslag. Het is een van de mogelijke maatregelen van de Vlaamse regering om de begroting op orde te krijgen. Minister van Welzijn Caroline Genet van Vooruit schiet het voorstel niet helemaal af.
5: Wij werken aan een gezonde begroting. Ik denk dat dat onze verantwoordelijkheid is. Maar we moeten wel van twee dingen één begrijpen. Een gezonde begroting betekent ook investeren in mensen, in kinderen en jongeren, in gezinnen. En het groeipakket is daarin nogal essentieel. We zullen kijken dat elke euro goed besteed is.
3: De Vlaamse regering moet wellicht zo'n 2 miljard euro besparen. De overheidsdienst Mobiliteit is gehackt. Dat gebeurde woensdag. Daarna kregen tienduizenden Vlamingen een verdachte mail in het Duits met de vraag je bankgegevens te delen. De overheid kon de link wel onbruikbaar maken. Wie zo'n phishing-mail heeft gekregen, is best extra alert. Je e-mailadres kan opgeslagen zijn door cybercriminelen. Justitie in Parijs start een onderzoek naar seksuele intimidatie met slimme brillen. Vrouwen werden daarmee ongevraagd gefilmd op straat en de beelden werden ook online gezet. Het is de eerste keer dat daar in Frankrijk een onderzoek naar loopt. Er zijn ook nog geen Europese regels voor zo'n slimme brillen. Dus de uitspraak in Frankrijk kan mogelijk een belangrijk Europees precedent zijn. Steeds meer Vlamingen doen aan MMA, beter bekend als kooivechten. Dat blijkt uit cijfers van Sport Vlaanderen. Vorig jaar waren er net geen 100 inschrijvingen bij MMA-clubs, nu zijn het er bijna 500. Mechel Goestes van de Belgische MMA-federatie.
6: De sport krijgt steeds meer en meer visibiliteit, ook dankzij social media en dankzij de UFC. Dat is een organisatie uit de Verenigde Staten. Die heeft ook heel wat naamsbekendheid gebracht naar de sport. Die heeft daar ook een aantal personages naar voren kunnen brengen, zoals een Conor McGregor.
3: Ook het tv-programma Kooi Boys van Pedro Elias en Robin Pront heeft de sport mogelijk een extra boost gegeven. Vanmiddag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij zo'n 20 graden. Morgen zonnig met vrij veel wind, maxima tot 23 graden. Zondag begint met wat regen, maar daarna droger bij een graad of 21. De dagen daarna krijgen we mooi en zacht nazomerweer.
2: Dat hoor ik graag. E313 richting Antwerpen gaat het trager. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je een half uur. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan een kwartier.
7: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Olen en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
8: 391B.
9: 637J.
10: Jij wint een reischeck van 2500 euro!
9: Zalig!
7: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht.

0: de Prateren.
1: Er is nog een beetje afstand tussen de werkweek en de start van het weekend. We rijden vanmiddag samen dat gat dicht. Tot 4 uur vanmiddag is dit de tophit 40, de 40 populairste hits van de afgelopen week. Vandaag twee nieuwkomers en een nieuwe nummer 1, dat kan ik nu ook al bekendmaken. De sterkste stijger die maakt meteen ook een sprong van 12 plaatsen en dat is veel. Vorige week klonk de top 3 zo. Met Criss Cross Amsterdam en My Oh My. 3. Swedish House Mafia, Happiness Is So Sad. 1. Het was twee weken Kygo met Max Magnone.

Twee weken op nummer 1, dat is blijkbaar voldoende voor deze Keiko, want we hebben dus een nieuwe nummer 1, die maak ik bekend iets voor 4 uur vanmiddag. Daarvoor moet je blijven luisteren natuurlijk. Het wordt weer zo een loco-vrijdag, waarbij je alles in het werk gaat moeten stellen om alles af te krijgen en het weekend in kan gaan. En dat loco-loco-gevoel, dat deel ik graag met jou in deze Top Hit 40. We werken samen tot een uur of 4. Laatste week voor Gordo en Renier Zonneveld, ze zakken weg op 40.

Dit is de Top Hit 40.

Zometeen vertelt Miley Cyrus of ze opnieuw gaat acteren, want ze is in de Top Hit 40 vandaag de eerste van twee nieuwkomers met Bass Persuaders. Maar dat is voor straks. Eerst de knapste vrouw van 57 jaar. Het is Jennifer Lopez. Dit is

0: Ah, dag juffrouw.
1: Hey.
0: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
1: Ja.
0: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
1: Oké.
0: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
1: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
0: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
1: Zeker, en dan krijg je misschien centjes.
0: Haha, jij bent een slimme.
2: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
4: Nee.
5: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Vanavond een currieke?
7: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
10: Weet je wat ik mis na de vakantie?
11: De zon?
10: Nee.
11: Het strand?
10: Nee, het comfort.
11: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
10: Citroën.
11: Info en voorwaarden op citroën.be.
12: Nog voor jij kan denken...
13: Ik heb gelijk geen energie.
12: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
14: Oh, mijn rug zit vast.
12: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
13: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
12: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
15: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
16: Chipolatas, klinkt goed, hè?
15: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
17: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
18: En voor mijn pensioen?
19: Tweede of derde pijler, juffrouw?
18: Wat lief?
19: En hebt u een VAPZ?
18: Wat?
19: Wat is een VAPZ, juffrouw?
18: Ik weet niet.
17: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
20: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
17: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Zie het.
21: Grootser!
9: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
22: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van.
23: Belisol.
22: Altijd zeker.
24: Sunset Festival, zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Milo Laat Het Lukken, Michael Armani, Koenen. Sunset Festival, 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
25: We make you move.
26: Top, dit is Nio in de Top Hit.

0: Is dit de nieuwe Lady Gaga?
1: Top Hit 40.
0: Toch niet, het is de nieuwe Miley Cyrus. Maar ze klinkt wel zo. Ik vraag me af of het volledige studioalbum dat vandaag uitkomt ook zo klinkt. Het is vandaag een officiële dag voor Miley, want dat 10e studioalbum, daar wordt gewoon veel van verwacht. En deze Bass Persuaders is daar de eerste song uit. Het wordt trouwens genoemd als nu Miley en niet Miley Cyrus. De reden waarom ze die achternaam weglaat is wat onbekend. Ik denk een beetje opvallen, want ze heeft ook haar Instagram-naam veranderd van Miley Cyrus naar Miley. Tijdens een Rode Loper-interview trouwens vroegen ze haar of ze niet terug wou acteren, want dat is alweer even geleden. Dit was haar antwoord.
2: I'd love to, and I hope some brilliant mind in here has the right thing for me. Let's see. If someone genius comes by, be like, hey, Miley is here.
3: And if they say to me, what does she want to do?
2: Just tell her, well, what do they want me to do? I would love to go into someone else's world. I'm the boss in my own world.
0: Ik lees tussen de lijnen in. Ja, ik wil weer acteren en het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ik sta open voor zowat alles. En Miley op het witte scherm is altijd goed. Of op tv, weet je wel. We kunnen verder met de lijst. Straks ook een tweede nieuwkomer. Eerst Sola Skin. Carlita op 5.

0: Het is Carlita en Malif met Solar Skin. Al doen ze het in deze Top Hit 40 niet overdreven goed. Vandaag heel voorzichtig weer één plaats naar voren op 35. Zometeen op 34 de nieuwe Cyril samen met Wethouse. Feel It komt eraan. Eerst even naar de files, want het begint al, ook al is het nog vroeg in de namiddag. E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost een half uur. En op de R1 richting Nederland verlies je ook tijd tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Reken een kwartier.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over je verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
6: Yuzu.
5: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Mannekes,
8: Bompie,
7: kijk eens mijn nieuwe kamer.
8: Oh.
9: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
7: Zo fris en stralend.
10: Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
11: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
10: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
7: Allega's!
12: Naar Gamma!
13: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
16: Maak je afspraak op carglass.be.
17: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
16: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
18: En er trekt een actieve onweerszone over het land met nog...
19: Oh, schat, kijk eens naar de lucht.
20: Oh,
19: ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
20: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
19: Ja.
20: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
19: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
20: Oef, dat is een pak van mijn hart.
19: Ja, ja, oh. Ja, schat, ik heb wel voor.
16: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
21: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar 89 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
22: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
25: If you got a problem.
26: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
24: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

jij voelt het ook. We voelen het samen dat het vrijdag is en dat we voor twee fantastische weekenddagen staan. Maar op vrijdag voel ik ook altijd als ik onderweg ben dat iedereen zo'n beetje agressiever rijdt op de weg. En dat is zo een vrijdaggevoel. Ik weet niet van waar het komt, maar het is er wel. Dus wees voorzichtig op de weg. Cyril and Warehouse op 34 met file twee plaatsen gedaald trouwens. Zometeen de Second Voice op 32. 33 is voor Human van David Guetta en Third Party.

0: onze living is warmer dan een frietketel.
1: Misschien moeten we toch eens die van JVO glasfolies laten komen. Zij plaatsen zonnewerende folie op elk raam.
2: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
3: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
4: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
5: Hey, professional.
6: Ja?
5: Nog tot en met 30 september krijg je de BTW-cadeau bij Santes.
6: Wauw, dat is goed nieuws.
5: Sla je slag op elektrisch gereedschap en toebehoren van merken als DeWalt, Makita en Milwaukee. In de winkel en online. Het is nu het moment. Nog tot en met 30 september de BTW-cadeau bij Santes in onze winkels en online. Check de voorwaarden en winkels op santens.be.
7: Schatje, wat doe jij op die ladder?
8: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
9: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
5: De BTW-cadeau bij Santens. Nog tot het einde van deze maand.
10: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
11: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
12: Autostuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
13: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.

0: Na 19 weken lijkt het genoeg. Ja, maar genoeg is genoeg, Reggie. Het is tijd om de nummer 30 op jou los te laten, zometeen na het overzicht.
1: Top hit 40, overzicht 40.
0: De eerste 10 hebben we gehad. Op 40 stond Renier Zonneveld en Gordo met Loco Loco.
1: 39.
0: Terms and Conditions daalt weg op 39 vandaag.
1: 38.
0: Na 28 weken ook op de terugweg Jennifer Lopez en deze David Guetta met Save Me Tonight.
1: 37.
0: Bibi Rexha met David Guetta, want ze bestaat ook zonder in de lijst. Sad Girls.
1: 36.
0: Het was de eerste nieuwkomer van vandaag. Ik verwacht er veel van deze Miley. Bass Persuaded.
1: 35.
0: Malif. Carlita. Deze Sola Skin.
1: 34.
0: Je voelt dat het weekend in de lucht hangt. Bij Top vieren we dat met de Top Hit 40 elke vrijdag tussen 1 en 4. Cyril and Winehouse.
1: 33.
0: Daar is hij weer, Guetta, maar deze keer met Third Party and Human.
1: 32.
0: Let Me Be, the second voice, min 4 vandaag.
1: 31.
0: Ik kijk al uit naar de nieuwe Mel Kink, al is het misschien nog even wachten daarop. Wij kunnen verder.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
3: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
2: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
4: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, graag iets Japan.
8: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
7: Kleurrijk.
8: Ja, met veel beige.
6: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
9: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
10: Wat?
9: Hier staat op alle modellen.
10: Ja, ja.
9: En die prijzen, zijn die gecheckt?
10: Absoluut.
9: De Ford Kuga vanaf €24.500.
10: Yep.
9: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
10: Oké. In september bij Ford niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
11: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
12: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
13: Dit is Stop!
14: Het is 2 uur, onze militairen blijven op straat in Brussel. Niels, jij weet meer.
15: Een goedemiddag. In Brussel blijft het leger patrouilleren op straat. Dat heeft de ministerraad beslist, laat minister van Defensie Theo Franke weten. Militairen patrouilleren onder meer aan de Brusselse stations en metrohaltes om het veiligheidsgevoel te verhogen. Die maatregel is een half jaar geleden ingevoerd door het drugsgeweld en werd nu geëvalueerd. De federale politie had ook aan Defensie gevraagd om de patrouilles te blijven doen. In Ceuta heeft de politie honderden migranten overgebracht naar een nieuwe opvanglocatie in de haven. Veel migranten sliepen er nog op het strand. Op de nieuwe plek zijn 1700 slaapplaatsen. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Dat is een stukje Spanje in Marokko. De meeste zijn intussen teruggekeerd naar Marokko, maar een deel is nog altijd aanwezig in Ceuta. En sportbondscoach Mark van Bommel selecteert 2 nieuwe Rode Duivels voor de Nations League wedstrijden. Doelman Jari de Busser en Kiriani Sabbe van Club Brugge. Ook Romelu Lukaku is erbij en Kevin De Bruyne.
16: Ja, dat was gewoon een goed onderhoud met Kevin. Eigenlijk was dat niks bijzonders. De manier hoe hij zich beschikbaar stelt, dat wilde ik eigenlijk van hem weten. Of hij daar nog voor volle 100% achter staat. Ja, dat staat hij. Vandaar dat ik hem ook erbij genomen heb.
15: Nog in de selectie onder meer Mika Gods, de man van 60 miljoen van PSG, Romeo Lavia van Chelsea en Malik Fofana, die voor 30 miljoen van Lyon naar Sunderland ging. Vanmiddag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij zo'n 20 graden. Morgen zonnig met vrij veel wind, maximaal tot 23 graden. Zondag begint met wat regen, daarna droger bij een graad of 21. De dagen daarna krijgen we mooi en zacht nazomerweer.
14: Eén lange file, dat valt nog mee. E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Wommelgem verlies je op dit moment een half uur.
17: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Olen en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
18: 391B.
19: 637J.
20: Jij wint een reischeck van €2.500.
17: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht. Top Hit 40. Bart-Jan de Prateren.
14: We tellen af naar een nieuwe nummer 1 en naar het weekend. We doen het samen op deze vrijdagnamiddag. Nu DJ Licious, Forever Young op 28.

0: Vorige week nieuw binnengekomen, vandaag op 27. Het zijn Lucas en Steve.
1: Top Hit 40.
0: Wat een week was het voor Ed Sheeran en voor Macklemore. Een kleine recap. Macklemore speelde het voorprogramma in Amerika van Ed Sheeran. En tijdens zijn voorprogramma, hij duidde heel duidelijk gewoon zijn politieke voorkeur. Hij schreef de Free Palestine en dat soort zaken. Vond Ed Sheeran niet echt passen in zijn voorprogramma. Hij sprak hem erover aan en zei, kijk, je politieke voorkeur, die mag je gerust hebben, maar die hoef je niet uit te schreeuwen tijdens mijn concerten. Macklemore zei dan, oké, als ik dat niet mag, dan stop ik ermee. En de rel was toen nog maar half weg, want dan kreeg je natuurlijk nog de andere artiesten die ook in het voorprogramma staan van Ed Sheeran bij andere concerten, die zeggen, kijk, als je dat niet mag zeggen, dan kom ik ook niet. Dan stoppen we gewoon en dan los je je voorprogramma maar zelf op. Ondertussen heeft trouwens Macklemore geld gedoneerd voor de Palestijnen. Het geld wat hij verdiend heeft tijdens die voorprogramma's wil hij niet meer. Dan heeft hij gedoneerd. En die andere kant die schermt natuurlijk vooral met het feit dat je artiesten niet mag beknotten. Dat je hen de vrijheid moet geven, ook als dat over politiek gaat. Ik volg daarvoor een deel, maar ik volg niet als dat is op een concert waar 40, 50, 60.000 mensen staan en een ticket hebben gekocht om jou te horen zingen. Om die hits te horen. Daar hoort dat wat mij betreft niet thuis. Als jij je politieke voorkeur als artiest wil geven, doe dat dan op je socials. Of op een ander moment, maar niet waar iemand voor betaalt. Dat is dan weer mijn mening daarover. En zo deel ik, denk ik, dat ook wel even. En dat mag. Iedereen heeft daar zijn gedachten over. Dit is Ed Sheeran.

0: lijkt wel een stoomtrein. Zo klinkt hij toch wel een beetje, deze Robin Schulz en Watermat, Take It Slow op 25.
1: Top hit 40.
0: Wat is dat toch met de Bausa? Het is de zomer sowieso van de Bausa met Magnetic en ook met Lose Myself. En ik hoorde hen onlangs in een interview zeggen dat het nog lang niet gedaan is, maar dat ze eigenlijk ontzettend veel goede nieuwe muziek hebben gemaakt.
2: We have some good things coming.
3: Yeah. 100%. I mean, we have great music and we feel like every time we go in the studio now we make something crazy. Yeah. I feel like we're high on life right now. So
2: our folder, we have so much bangers in our demo folder right now.
0: Op het podium zijn ze ontzettend zelfvertrouwd en in interviews ook. Als je mag geloven, hebben ze een folder vol met hits nog klaarstaan die dan weer de toekomst moet verzekeren van de Bausa. Deze hier staat op nummer

0: tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: In de disco.
2: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
1: Draai een keer in het rond.
2: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Wienerberger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hé. Maar echt glad, hé. Minstens even glad gelijk onze bakstenen.
4: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
5: Wienerberger.
4: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
6: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
7: Wauw.
6: Van Vibra.
8: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
9: Ja, ja.
8: En zaterdag Scouts Weekend.
9: Komt goed.
6: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor maar €7,50. Das.
8: Wauw.
6: Van Vibra.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Vanavond een currieke?
10: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
12: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
14: Oh.
13: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
14: Check.
13: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
15: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
16: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
15: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
17: Recupel.
18: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
4: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Ze blijft halfweg hangen en dat is jammer voor deze Peggy Goo op 23. Top check-in. Vanmorgen was het dan zover voor de tweede week op rij op vrijdag. Een winnaar die €2.500 aan reisbudget heeft gewonnen. Het was Hannes uit Zwalm die heel snel hoorde dat Brian en Louis zijn stoelnummer hadden vermeld. Hij belde naar de studio en dat liep allemaal gelukkig heel goed af. Het is een fantastische wedstrijd geweest. Als je hem nog eens wil herbeleven, die topmomenten, je kan beluisteren via de website van Top, topradio.be. En ook op de app vind je de twee winnaars die er alle twee heel blij mee zijn terug. Doen we dit opnieuw? Ik denk het wel.
1: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.

0: hebben zometeen een moeilijke opdracht, want jij en ik moeten beslissen over de hit of shit van deze week. Ik laat hem nog één keer horen en dan gaan we beslissen of we hem nog draaien of nooit meer bij Top. Op de weg R0, vooral de Brusselse buitering moeilijk. Tussen Grimbergen en Zellik, je verliest daar een half uur. Ook op de E313 richting Antwerpen gaat het trager. Tussen Herentals West en Wommelgem, daar 20 minuten bij rekenen.
1: Top hit 40, overzicht 30.
0: We hebben er weer 10 gehad. 30 stond Mau P en Just a Little Bit. Ze waren nieuw.
1: 29.
0: 18 weken al. Het zonnetje in huis. Hugel en Soto. Jamaican Bam Bam.
1: 28.
0: Een van de vele Belgische producties in deze Summer Beat. Summer Beat 1000 zeg. In deze Top Hit 40. En zo klinkt het wel. DJ Licious en Milo met Forever Young.
1: 27.
0: Vorige week nieuw binnen en vandaag een paar plaatsen gestegen. Het zijn er toch 8. Mag gezien worden. Lucas en Steve, All I Know.
1: 26.
0: Ed Sheeran wil afgelopen week snel vergeten, denk ik. Samen met Garrix staat hij op 26. Repeat it.
1: 25.
0: De stoomtrein. Van Robin Schulz en Watermat. Take it slow, bullet.
1: 24.
0: Ze stonden vrij dicht bij elkaar vandaag in de Top Hit 40. Lose Myself van De Bouwsa was 24.
1: 23.
0: Deze zat ertussen. Peggy Goo en Woman.
1: 22.
0: En ook dit. In plaats gestegen Silva Bampa met On Tonight. En dan waren ze terug.
1: 21.
0: Met een van de zomerhits van 2026, Magnetic van De Bouwsa. Daarmee zitten we bij nummer 20 en die hoor je zo meteen bij Top.
2: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
3: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
1: Dit is Top Hit 40.

0: Dit of shit.
1: Misschien eet jij vanavond wel Italiaans. Ik ga er nu nog een beetje Italiaanse dansmuziek bij duwen. Dan past het plaatje compleet. Ze zijn de hit of shit van deze week. Enrico en Adriano. Ze noemen eigenlijk Eve. Dus ik vermoed dat de voornamen een beetje verwerkt zitten in de artiestennaam. We hebben er nog niet zoveel van gehoord, maar dit lijkt wel te scoren. Het heet All Night. We draaien hem al de hele week bij Top. En vandaag gaan we de knoop doorhakken. We draaien hem nu nog één keer. Jij laat me weten, is dit voor jou hit of shit? Je stuurt het mij door via de Topradio BE-app. Luister goed. I try.

0: Even terug naar de hit of shit van daarnet. Net voor deze Topic en Becky G. Eve met All Night. Ik zei het was de laatste keer dat we hem draaiden, tenzij jullie hem natuurlijk als hit bestempelen. En dat lijkt wel zo, want het gaat goed hoor. Ik merk dat er heel veel reactie binnenkomt. Onder andere Michael stuurt, ja eigenlijk is dat een zalige lounge hit. Lekker weertje daarbuiten, cocktail erbij, zonnebril op de neus. Ik lust dit wel. Ik denk dat hij het haalt. Ik denk dat we dit regelmatig gaan draaien bij Top.
1: Hit of shit. Jij koos voor hit.
0: Ja hoor, het was duidelijk. Met veel plezier trouwens. In de top hit 40 op nummer 17 staat Marshmello en Cameron Withcombe.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Schatje, wat doe jij op die ladder?
3: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
4: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers, rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
5: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie je de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat een geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toeverstouw ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
6: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
5: Modu van. Wie er maakt je dressing? Je kamionette een zak slimmer.
7: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
8: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
9: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
10: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
11: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
12: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
13: Hey professional.
14: Ja?
13: Vandaag open deurdag bij Santos Brugge van 7:30 tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen, in de namiddag frietjes en een pintje. Santos Brugge, Dirk Martensstraat 18.
15: Ben jij meer trekpaard dan zetelpaard?
16: Slagerij Maartens zoekt mensen met goesting.
15: En handen die vanzelf werk zien.
16: Voor verkoop en atelier in Zijzelen en Brugge.
15: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
16: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
17: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren.
18: Curiosity.
17: Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiosityfestival.be.
18: Curiosity.

Ik kwam iets leuks tegen op het internet, zijnde een website die verzamelt wat de allereerste song was van nu grote artiesten. Dus een song die bijvoorbeeld nog zelfs uit hun kindertijd komt. Bij Shakira was dat Magia. Ik laat je een klein stukje horen, je herkent ze amper. Magia, tu mirada. Dat was Shakira. Laten we eerlijk zijn, ze is goed geëvolueerd en zo hebben we het graag. Maar wel leuk om dat eens terug te horen hoe het allemaal begon. En zo zie je maar, sommigen hebben hard moeten werken aan de weg om te staan waar ze vandaag staan natuurlijk. Kan je ook zeggen van OneRepublic en Alesso in deze Top Hit 40? Ondertussen staan ze op nummer 15 en dat is dezelfde plaats als vorige.

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Dit is Stop!
7: Het is 3 uur. In Antwerpen moet de Assisenjury vanmiddag oordelen. Niels, jij weet meer.
8: Goedemiddag. In de zaak Gyron in Antwerpen zit de Assisejury samen over de schuldvraag. De jongen van 14 stierf begin 2022 bij hem thuis. Toen de politie hem vond, was hij al 2 maanden dood. De jongen was ziek, maar niemand zocht hulp. Zijn vader niet en ook de 5 mensen die bij hem woonden niet. Gerechtsjournaliste Rosalie Pieters.
9: De grote vraag hier op dit proces is of er kwaad opzet in het spel was. Wilden die 6 beschuldigden dat die jongen om het leven kwam? Of op zijn minst wisten ze dat door zo weinig te doen voor hem, dat hij om het leven zou komen? Dat is waar de jury nu over in beraad zit.
8: Er werden ook sporen van ketamine gevonden in het haar van Gyron. Volgens zijn vader was er geen kwaad opzet, volgens zijn moeder wel. In Ceuta heeft de politie 100 migranten overgebracht naar een nieuwe opvanglocatie in de haven. Veel migranten sliepen er nog op het strand. Op de nieuwe plek zijn 1700 slaapplaatsen. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Dat is een stukje Spanje in Marokko. De meeste zijn intussen teruggekeerd naar Marokko, maar een deel is nog altijd in Ceuta. In de buurt van Kiev in Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische aanval op een industrieterrein. Nog 2 anderen raakten gewond. Na de aanval brak brand uit in opslagplaatsen en productiesites, maar die zijn intussen geblust. Het is nog niet duidelijk welke wapens de Russen precies gebruikt hebben. Het Oekraïnse leger had eerder gewaarschuwd voor kruisraketten. De rest van de dag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij zo'n 20 graden. Morgen zonnig met vrij veel wind, maxima tot 23 graden. Zondag begint met wat regen, daarna wel droger bij een graad of 21.
7: 2 lange files, Brusselse buitenring, R0 tussen Machelen-Woluwelaan en Jette, 40 minuten. En ook op de R1 richting Gent gaat het trager tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Verlies je op dit moment een kwartier.
10: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Olen en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
11: 391B.
12: 637J.
13: Jij wint een reischeck van 2500 euro!
12: Zalig!
10: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht. Jan de Prater.
7: Het is je snelste weg naar het weekend. Met nog 14 songs te gaan in de Top Hit 40. Straks een nieuwe nummer 1. Nu Manuals en Brian V.

0: Top Hit 40.
1: Age staat op 13 deze week met Ring My Bell. Ze zeggen soms, je kiest je vriendin of je man of je partner, dat kies je zelf. Maar je familie en vooral je collega's, die kies je niet altijd zelf. Ik heb het deze week nog zelf ondervonden. Thibaut van Leriendaal, die hoor je elke dag. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag toch in de avondspeed samen met Bram. En Thibaut is een zanger. Hij zingt altijd en overal. En dan zit je rustig te werken en dan op plots dan begint Thibaut te zingen. En dan zeg je, Thibaut, is goed, we gaan even verder werken. En dan 2 minuten later... En de hele dag door... En op den duur heb je het er wel een beetje mee gehad. Maar het blijft dan een toffe kerel, dat wel. Misschien herken je...

0: De top 10 komt eraan.
1: Top hit 40, overzicht 20.
0: Even terugblikken. Op 20 stond Bebe Rexha met New Religion.
1: 19.
0: Al 20 weken in de lijst. Justy en Sam Harper. Just a Little. Ze stijgen één plaats.
1: 18.
0: Genoeg excuses. Min 2 voor Sorry Papi van Tapic en Becky G.
1: 17.
0: Ik heb altijd het gevoel als ik dit hoor, ik ga van het weekend paardrijden. Daar heeft het iets mee te maken, denk ik. Het is toch diezelfde country style. Marshmello en Cameron Whitcomb.
1: 16.
0: 17 weken, het lijkt veel langer, staat ze al in de lijst. Die Die Shakira.
1: 15.
0: Dan was er One Republic en Alesso. Het heet officieel In Your Eyes, maar iedereen noemt het Always Coming Home.
1: 14.
0: Brian V, Manuals en Where Do I Go op 14.
1: 13.
0: Ik vraag me af, draait een DJ ook het origineel terug? Wat eigenlijk zelfs bijna even goed is als deze H-versie. R&B staat voor Ring My Bell.
1: 12.
0: De werkweek zit er bijna op. Iedereen satisfied. Calvin Harris en Jazzy.
1: 11.
0: En dan die whisper van Joel Corey en van Thibaut van Leliendaal.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
2: Oei. Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: Weet je wat ik mis na de vakantie?
6: De zon?
5: Nee.
6: Het strand?
5: Nee, het comfort.
6: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebond.

0: Bonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
0: Info en voorwaarden op citroen.be.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vanavond de currieken?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Imos Koopman!
8: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
9: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
10: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
11: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
12: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
11: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
12: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
11: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Het is Lost Frequencies. Hij blijft staan op 9 deze week met Wanna Live It. Een van de DJ Godfathers, Armin van Buuren, staat niet in deze Top Hit 40. En toch gaat hij straks uitleggen dat wat hij doet en vele anderen eigenlijk topsport is. Vertel je trouwens, ik heb de berekening gemaakt hoeveel DJ-producers er wel in de lijst staan. Dat zijn er bijzonder veel. Eerst deze.

0: Op de weg één lange file, dus dat valt wel mee. R1 richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Schuif je 20 minuten aan, op andere plaatsen kan het, maar minder dan een kwartier. Zometeen nummer 7 in de Top Hit 40 en dat is van Marshmello en Kelsey Ballerini.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
6: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
8: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
10: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
11: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
12: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Bellorta.
13: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
14: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
13: Ja.
14: Wauw.
13: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
14: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
13: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
14: Om de 6 seconden?
13: Nee, 1 keer per maand.
14: Ah.
13: Meer info op luminus.be.
15: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
16: Chipolatas, klinkt goed, hè?
15: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
17: Sunset Festival, zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Outsiders, Christian D, Kate Ryan. Sunset Festival, 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
18: Top, Top Hit 40. Bart-Jan de Prateren, dit is Top. We make a move.

0: Deze week in plaats gedaald, strand op 6. Jonas Blue en Malice met Edge of Desire.
1: Top Hit 40.
0: Ja, er staan heel wat DJ's in deze Top Hit 40. Kan ook moeilijk anders. Ik heb eens de telling gedaan. Het zijn er 29 vandaag. Dat is bijzonder veel. En een van de DJ Godfathers, zeg maar Armin van Buuren, die legt nog maar eens uit, in een interview deed hij dat, dat wat zij doen eigenlijk topsport is. Dit is wat hij daarvan zegt.
2: Ik denk dat we anders naar DJ moeten gaan kijken. Ik denk dat het zijn van DJ, top DJ op topniveau, hè, dus als je mainstages doet, wat jij ook doet, dat je niet meer kan zeggen dat is gewoon een beroep. Nee, ik denk dat het topsport is. Ja, want wat is wij ook doen, ja, is niet anders dan topsport. Dus moet je me voorstellen, hè, wij reizen door tijdzones heen. We staan te springen op het podium. Als je kijkt op hoeveel calorieën ik verbrand tijdens een DJ-set, is niet normaal.
3: Ja.
2: We staan onder hoge druk, hè? Want je wil performen, hè, je ja, collega voor je, collega na je, je wil toch goed je best doen. Je wil dat fans positief over je denken. Wat wij doen, is niet anders dan topsport.
0: Ja. En af en toe is het 60 meter horde ook wel, denk ik eerlijk gezegd. Ik kan hem alleen maar gelijk geven. Daar kan ik er persoonlijk niet over meepraten. In de lijst staat Prospa en Clooney op 5.

Het geluid van het weekend, ooit op nummer 1, ondertussen gezakt naar 4. Hugo met Moving to the Sun. Zometeen de top 3, de 3 populairste meest gedraaide songs van de afgelopen week bij Top. Maar eerst stel ik jou zometeen nog de

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Top! We make you
5: move. De top tune of the week.
6: Zometeen de top 3 van deze Tophit 40. Eerste nieuwe top tune of the week. Die mag ik altijd met heel veel trots voorstellen in deze Tophit 40. Het is iemand die je al kent, want ze kwam er net al binnen in het eerste uur in deze Tophit 40 met haar nieuwe hit Bass Persuaders. Het is Miley, zeg maar Miley Cyrus, die een 10e album vandaag released. En dat mag de nodige aandacht krijgen. Dit is de nieuwe top tune of the week.
5: Dit is de top tune of the week.
2: Miley, Bass Persuades.

Het is de nieuwe Top Tune of the Week bij Top Miley. Maar het is eigenlijk gewoon Miley Cyrus met Bass Persuaders. Hou hem in de gaten. Dit gaat brokken maken in de hitlijsten. Zijn we nu al van overtuigd. Op 3 vandaag. Criss Cross Amsterdam. My oh my.

0: tegen alle verwachtingen in staat Kygo niet meer op 1.
1: Wie staat deze week op nummer 1 in de Top Hit 40?
0: We hebben een nieuwe nummer 1. En de prijs wordt in ontvangst genomen door 3 mensen. Plus nog eens iemand die het inzingt. Het gaat over Swedish House Mafia en Licky Lee. Ze staan op 1 met Happiness Is So Sad. Veel plezier met Wouter zometeen.
1: Dit is de meest gedraaide toptrack van afgelopen week. Top Hit 40, nummer 1.

0: aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hé, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké. Okay.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
6: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
5: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
7: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
8: Dit is Stop!
9: Vrijdag namiddag, het is weer tijd om de Party Room XL voor je open te doen. Eerste top headlines met Bart Bekaert.
10: Goedemiddag. In Duitsland is het doelwit opgepakt van de dodelijke raid in Overasselt in Nederland. Het gaat om een man van 28 die mogelijk betrokken was bij drugshandel. Op 1 september trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Aan zijn huis werd een bewaker doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Mogelijk ging het om een vergelding, omdat de man een lading drugs achtergehouden zou hebben. In de zaak zitten al 32 verdachten in de cel. In de zaak Jairon in Antwerpen zit de assisejury samen over de schuldvraag. De jongen van 14 stierf begin 2022 bij hem thuis. Toen de politie hem vond, was hij al 2 maanden dood. De jongen was ziek, maar niemand zocht hulp. Zijn vader niet en ook de 5 mensen die bij hem woonden niet. Gerechtsjournaliste Rosalie Pieters.
11: De grote vraag hier op dit proces is of er kwaad opzet in het spel was. Wilden die 6 beschuldigden dat die jongen om het leven kwam? Of op zijn minst wisten ze dat door zo weinig te doen voor hem, dat hij om het leven zou komen? Dat is waar de jury nu over in beraad zit.
10: Er werden ook sporen van ketamine gevonden in het haar van Jairon. Volgens zijn vader was er geen kwaad opzet, volgens zijn moeder wel. In de Davis Cup tennis staat ons land 1-0 achter tegen Oostenrijk. Gauthier Onclin verloor de openingswedstrijd tegen Yuri Rodionov in 2 sets, 6-4 en 6-1. Op dit moment speelt Siso Bergs de 2e van 5 wedstrijden. De winnaar gaat naar de eindronde van de Davis Cup eind november in Italië. De rest van de dag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Blijft meestal droog bij 20 graden. Morgen zonnig en tot 23 graden. Zondag eerst wat regen, daarna droger bij zo'n 21 graden.
9: Dit zijn de langste files van deze namiddag. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerp-West en Borgerhout 20 minuten, E313. Tussen Rans en Antwerpen-Oost 20 minuten. Op een andere plaats in een vertraging, maximum 10 minuten.
12: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Olen en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
13: 391B.
14: 637J.
15: Jij wint een
12: reischeck van €2,500.
14: Zalig!
12: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht. Wouter de Vries.
9: Yes, goeienamiddag. Ik mag weer de beste muziek van je vrijdag draaien. Zometeen Spiller, Groove Jet. Starten met Jam & Spoor en die classic Ride in the Night. Top.

0: and Groove Jets.
1: Let's do it.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: The Party Room.
4: Come on.
0: Yes, yes, yes.
3: Vier je vrijdag in de Party Room XL.
0: Tijd om je radio weer in weekendmodus te zetten met straks tickets weg te geven voor een festival. Ik mag ook nog een nieuwe actie aankondigen waar studenten die graag pasta eten heel blij mee zullen zijn. En natuurlijk vanaf 5 uur mijn special guest, social media man Hinok. Het zal een beetje in het West-Vlaams zijn, maar geen probleem. Ik ga de tolk spelen. Nu K2 en John, turn off the lights.

0: Bruno Mars bij Top en I Just Might. Zometeen vanaf 5 uur mijn special guest op de vrijdag. Dat is Henok. En ook zie je net dat hij een WhatsAppje heeft gestuurd. Wacht, we gaan eens luisteren wat hij heeft ingesproken.
1: Hey Wouter, goed ja. Henok hier. Ik ben onderbouwen naar de studio om het weekend in te zetten. Ik kijk er super hard naar uit.
0: Hola.
1: En ben benieuwd hoe jij een petto hebt. Tot zo bitte.
0: Ja, dat is benieuwd. Ik hoop dat jij me gaat verstaan, maar geen probleem. Ik ga het allemaal vertellen. Vooral duidelijkheid is dus onderweg naar hier. Social media man die meer volgers heeft dan Ruben van Gucht. En je zou me bijvoorbeeld kunnen kennen van de filmpjes op social media met zijn typetje Georgette, waar hij West-Vlaams leert. Dat gaat plezant worden zo meteen vanaf 5 uur. Die Steamy Trumpet en Savage. And Freaks.

0: Ilse stuurt me al een berichtje in de Top Radio BE-app. Georgette is geweldig. Ja, dat is dat typetje dat hij nog doet. Ja, het wordt lach in elk geval straks vanaf 5 uur. Zeg, het festivalseizoen loopt op zijn einde, maar dit weekend zijn er wel nog een aantal festivals, zoals Sunset Festival, maar ook Curiosity Festival. En voor dat laatste heb ik zometeen nog eens de allerlaatste tickets om weg te geven.
1: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Show.
1: Reggie en Linda van Milk Inc. hebben hun eigen computergame. Je kan dat spelen via milkinc.be. Het is een soort van Flappy Bird, waarin ze je meenemen doorheen 30 jaar Milk Inc. En met al die goede muziek van Milk Inc. die je op Curiosity Festival ook zal horen, heb ik dat spelletje even gespeeld. Er is ook een achtergrondmuziekje bij, in een oude computerstijl. En ik ga er een stukje van laten horen, maar ik ben eens benieuwd of je kan ontdekken welke hit van Milk Inc. in dat computerspel zit.

speciaal, hè. Heb je door welke hit van Milk Inc. die je verwerkt in dat computergame, in de tune van dat computerspel, als je het weet welk nummer dat is. Dan kan je dat insturen in de Top Radio BE app. En dan maak je kans op een duo-ticket voor Curiosity Festival, waar ze dus ook gaan optreden op 25 september in Wetteren. Dus stuur de naam van het nummer van Milk Inc. maar in de Top Radio BE app. Mijn tip is, zoek het niet te ver.

0: Als Grendel Wolf blijft goed, hè, Warrior. Welke Milk Hink zit in dat stukje van het computerspel van Milk Hink wat ik net liet horen? Dat verklappen we zo meteen. En ook de winnaar daarbij natuurlijk. Eerst even naar de weg met de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 25 minuten. Ook nog 20 minuten aanschuiven. Brusselse ring, buitenring tussen Grimbergen en Jette. En buitenring daar tussen Zellik en Anderlecht Noord. E313, dat is ook al 20 minuten vertraging tussen Massenhoven en Wobbelgem. Een andere plaats aan het aanschuiven, dat zou het niet langer mogen duren dan 10 minuten.
1: De Mistje Dutchess van Connections.
2: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
3: Tju, dat heb ik gemist. Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
4: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
6: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
5: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel. Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
8: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
9: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
10: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
9: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
13: Dit is top.

0: Topic en A7S Breaking Me. Dit is een stukje muziek uit het computerspel van Milk Inc. wat je ook kan spelen op een website. Daar zit een bekende hit in natuurlijk. Ja, natuurlijk. Zie je er binnenkomen, Walk on Water. Hans stuurt dat in, dat is niet juist. Ik ga het eens vragen aan Juri uit Brasschaat. Wat denk je, Juri?
1: Ja, goedemiddag. Ik denk aan Medicine van Milk Inc.
0: Weet je dat heel zeker?
1: 100% zeker eigenlijk. Ja,
0: dat mag je ook 100% zeker zijn. Wat is helemaal juist, Juri? Proficiat.
1: Yes.
0: Je wint hiermee 2 tickets voor Curiosity Festival in Wetter op 25 september. En Reggie en Linda gaan daar ook optreden, dus extra feest hè, voor jou.
1: Absoluut, al een voorproefje.
0: Ja. Wie mag er mee?
1: Ik ga mijn zoon meepakken, denk ik.
0: Ideaal. Heel veel plezier. We gaan de tickets opsturen, Juri. Prettige dag verder.
1: Dankjewel.

0: Als jij een zotte student bent en je houdt van een bordje pasta, wel, dan heb ik een uitdaging zometeen voor je.
1: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
2: De Raamfabriek.
1: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
2: De Raamfabriek.
1: Ja, we hebben een winnaar.
3: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
4: Schatje, wat doe jij op die ladder?
5: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè.
6: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
7: Hey, professional.
8: Ja?
7: Nog tot en met 30 september krijg je de BTW-cadeau bij Santes.
8: Wauw, dat is goed nieuws.
7: Sla je slag op elektrisch gereedschap en toebehoren van merken als DeWalt, Makita en Milwaukee. In de winkel en online. Het is nu het moment. Nog tot en met 30 september de BTW-cadeau bij Santes in onze winkels en online. Check de voorwaarden en winkels op santens.be.
9: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
7: De BTW-cadeau bij Santens. Nog tot het einde van deze maand.
10: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
11: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
12: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer?
13: Geen zorgen.
12: Met autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
14: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
15: Geen zittend gat, wel goesting?
16: Slagerij Maartens zoekt enthousiaste mensen voor verkoop en atelier in Sijsele en Brugge.
17: Een afwisselende job in een warme ploeg en goed loon.
16: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
17: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
18: Beleef bij top, top. The sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

0: Waar zitten die echte studenten vanmiddag?
1: Word topstudent 2026.
0: Ja, want ik heb je nodig. We gaan weer een zotte actie doen. Ik zoek een student of een studente met een wild, zot verhaal, crazy verhaal. Bijvoorbeeld een doop die compleet ontspoorde. Een kotfeest waar je liever niet meer aan denkt. Of een blunder die je ooit hebt gemaakt in de les die nog steeds de ronde gaat. Top en Manassau, ze zijn op zoek naar jouw strafste studentenverhaal. En er valt iets te winnen. De titel van Topstudent 2026, dat is één. En je wint ook nog eens een compleet kotfeest met top DJ, drank en pasta bar. En de Thibaut van de avondspits, die komt die pasta voor je maken. Dus op zich is dat al een geweldige prijs. En wat moet je doen? Stuur je zot studentenverhaal dus maar in via Topradio BE app of onze website topradio.be. De leukste verhalen komen in de show bij Bram en Thibaut. En de grote finale is dan op 2 oktober hier in de Party Room XL. Dat de beste mogen winnen, zeg ik.
2: Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met Manna, relax, saus erover.

0: sera.
1: Naughty Boy en Queen Bee, Running Lose It All. Zometeen mijn special guest van vanmiddag. Dat is Henok, de kazenmaker, internetfenomeen, bekend van TikTok, YouTube, Instagram, noem het maar op. En allemaal grappige filmpjes, klein beetje in het West-Vlaams. Nee, dat wordt lachen zometeen, dat ben ik heel zeker. Komt eraan na 5 uur. Er is Kiki uit Nederland.

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Dit is Stop!
2: Straks wordt het grappig met mijn gast Henok. Populairder dan RVG op de socials. Nu eerst de populairste van de topheadlines, Bart.
3: Goedemiddag. Aan de Universiteit Gent is het academiejaar gestart met protest. De stoet van Togati vertrok een kwartier later door een actie van een 80-tal studenten. Zij eisen het ontslag van de omstreden onderzoeker Nathan Kovnes, die zichzelf een rassenrealist noemt.
4: Kovnes voert racistische uitspraken uit. Hij zegt dat zwarte mensen minder intelligent zouden zijn. Wij zijn daar absoluut niet akkoord mee. Wij vinden het absoluut niet oké dat Petra de Sutter zo iemand aan onze unief laat lesgeven, überhaupt. Wij accepteren geen racisme, absoluut niet.
3: Rector de Sutter zegt dat er een vooronderzoek loopt tegen Kovnes en dat hij voorlopig geschorst blijft in afwachting van een mogelijke tuchtprocedure. Het protest verloopt tot nu toe rustig. De politie is wel massaal aanwezig. Het blijft wachten op een beslissing van de Assize jury in Antwerpen op het proces rond de dood van Jairon. De jongen van 14 stierf begin 2022 bij zijn vader thuis. Hij was ziek, maar niemand deed iets om hem te helpen. De politie vond zijn lichaam daar pas 2 maanden later. Gerechtsjournaliste Rosalie Pieters.
5: De moeder blijft erbij dat het hier gaat om moord. De vader zelf die zegt ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen, maar voor mij gaat het om onopzettelijke doding. Die 5 andere beschuldigden die bij hem inwoonden, zij willen de vrijspraak. En dan heb je nog het Openbaar Ministerie. Ook zij gelooft niet in moord, in kwaad opzet, maar zegt dat het gaat om opzettelijk onthouden van voeding met de dood tot gevolg.
3: Verschillende opties dus met een andere strafmaat. Die gaat van vrijspraak tot levenslang. In Duitsland is het doelwit opgepakt van de dodelijke raid in Overasselt in Nederland. Het gaat om een man van 28 die mogelijk betrokken was bij drugshandel. Op 1 september trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Mogelijk om wraak te nemen omdat de man een lading drugs achtergehouden zou hebben. Aan zijn huis werd een bewaker doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. In de zaak zitten al 32 verdachten in de cel. Ruben van Bommel, de zoon van bondscoach Mark van Bommel, is voor het eerst geselecteerd voor de Nederlandse nationale ploeg. Ruben is 22 en is aanvaller bij PSV. Vader Mark is superblij met zijn selectie voor Oranje.
6: Het is natuurlijk een moeilijk jaar voor hem geweest met de kruisbandblessure. Als je dan op die manier terugkomt, dan is dat wel knap van hem. Ik heb zelf voor Nederland al gespeeld in het Nederlands, dat het hoogst haalbare, net zoals dat je rode duivel wordt. Ik ben daar heel trots op.
3: Mark van Bommel maakte vanmiddag zijn eerste selectie bij de Rode Duivels bekend. Voor de 4 wedstrijden in de Nations League binnenkort. Maandag is er een open training voor de fans in Tubeke. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Blijft zo goed als droog, minimaal rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kan zo wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag eerst nog wat regen, later klaart het op bij zo'n 20 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.
2: Oké, kunnen we meeleven. Even kijken naar de weg E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 25 minuten is ook zo. Antwerpse ring richting Nederland. Van Antwerpen-West tot Borgerhout is ook zo. E34 tussen Lille en Turnhout-West. En een kleine 20 minuten de buitenring van Brussel van Vilvoorde Koningsloot tot Jette. Een andere plaats in een vertraging, max 10 minuten kwijt.
7: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Ole en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
8: 391B.
9: 637J.
10: Jij wint een reischeck van 2500 euro!
9: Yes, zalig!
7: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht. De Vries.
2: Zal ik eens wat plezante vrijdagse vibes voor je draaien? Zometeen Raffi, eerst Tiesto en Jayco. Hier is Jackie Chan.

0: Raffi en Giving You. Goedemiddag.
1: Let's do it.
2: 5, 4, 3, 2, 1. The party room. Come on. Vrijdag in de Party Room XL.
0: Vandaag in de Party Room XL, internetfenomeen Hinnok, bekend van grappige filmpjes op Instagram, TikTok, YouTube. En dat is het zo'n beetje, hè?
3: Ja, klopt, Wouter.
0: Een goeie namiddag. Wanneer wist je dat je grappig was en iets wou doen op de socials?
3: Ik ben begonnen in corona, in de eerste lockdown, omdat ik niks te doen had en niet naar school mocht. En zo is het begonnen, 6 jaar later.
0: Ja.
3: Is je fulltime job?
0: Het is een beetje uit de hand gelopen.
3: Ja, een uitgelopen grap.
0: Ja, ja. En vaak filmpjes in het West-Vlaams. Ik moet zeggen, je praat nog heel mooi nu op dit moment.
3: Ja, nu doe ik wel mijn best.
0: Ik had het allemaal moeten vertalen, maar het zal niet nodig zijn.
3: Nee, doe ik wel mijn best om in te spreken.
0: Ja, ja. Zeg, we maken hier altijd kennis met de gast met een aantal snelle vraagjes. Heb je er zin in? Moet je gewoon spontaan antwoorden? Maar ja, dat zal wel geen probleem zijn,
3: top.
0: Zeker voor jou.
3: Kom in orde.
0: Okay, komt ie dan.
2: 45 seconden snelle vragen.
0: Op welke beroemdheid lijk je volgens sommige mensen?
3: Jandino Asporaat.
0: Dat ga je straks nog eens moeten uitleggen. Welke film neem je mee naar een onbewoond eiland? Die ken ik niet.
3: Bombini.
0: Wat doe je in het donker?
3: Slapen.
0: Heb je een relatie?
3: Ja.
0: Voor welke voetbalploeg supporter je?
3: Cirkel Brugge, ploeg van staat.
0: Oh, dat kwam snel. Wie is je favoriete influencer?
3: Hinnok.
0: Praat je wel eens met AI?
3: Ja, elke dag.
0: Wie is je favoriete zangeres?
3: Beyoncé.
0: Wat is het eerste wat je doet als je opstaat?
3: Muziek opleggen.
0: Met welke auto rij je?
3: Hyundai Kona.
0: Wat is je favoriete kleur?
3: Groen.
0: Waarvan heb je schrik?
3: Honden.
0: Laatste, beleg je geld op de beurs?
3: Nee.
0: Oké, we zijn er doorheen. Zeg, de eerste vraag, dat ik niet verstaan. Op welke beroemdheid lijk je, volgens sommige mensen?
3: Jandino Asporaat.
0: Ken ik niet.
3: Karakter, eigenschap. Nee, uiterlijk niet.
0: Oké, ja, goed. Ga ik even moeten overslapen, denk ik. Alright, we zijn er doorheen. Ja, hoe is je week geweest tot nog toe eigenlijk?
3: Oeh, pittig. Heel wat opnames gehad. Vandaag ook een drukke dag. Maar leuk. Maar niet klaar.
0: Oké. Als er fans zijn van Hinnok, stuur maar een berichtje in onze app. Je leest het allemaal mee. Hè. We gaan zien wat er allemaal gaat binnenkomen. Maar bon, het weekend begint hier pas echt, Hinnok. Als we de poorten van het weekend hebben opengeduwd.
3: Oké.
0: Heb je zin om samen met mij je power erop te zetten?
3: Yes, weet ze maar open.
0: Ja,
3: ik ben helemaal
0: ready. Dit is een zware deur, hoor. Oude deur open. Het gaat duwen, hè.
3: Hey, valse
4: huur. Het is weekend!
3: Hopla, bus!
0: Denk dat het gebeurd is, vriend! En we gaan feesten, we gaan dansen. Dans je ook graag?
3: Oh ja, niet normaal. Elke ochtend.
0: Ja, maar ja, toch in de namiddag ook.
3: Ook in de middag en ook in de avond.
0: We hebben chance, voilà. Party Room XL op je vrijdag met Hinnok en nu Tom O'Dell. Another Love en de remix, die is van Tiësto.

0: Ah, heel veel berichtjes komen hier al binnen, hè, Henok. Lop gestuurd. Ja, massa's fan van Henok. Ik leer mijn Gentse collega's West-Vlaams door zijn filmpjes te tonen.
1: Ja, dat is zo leuk om te lezen. Top. Ja. Echt top.
0: Hoor je dat vaker?
1: Ja, ja. En daar haal ik wel heel veel voldoening uit als mensen zo'n complimenten geven.
0: Alright, zometeen gaan we het eens hebben over die Georgette. Dat is het typetje dat je al enige tijd doet. Maar je doet meer, want je bent deze zomer ook naar Amerika geweest. En

0: gigantische stadions waarschijnlijk ook.
1: Dat is
0: gigantisch.
1: heel vet om te zien. Ja. En helemaal anders dan hier. Kan je dat echt niet voorstellen.
0: Ik zag ook in de filmpjes dat je daar de fastfood restaurants hebt getest in Amerika. Ja, ja, natuurlijk. De bakermat van de fastfood. Wat was het beste dan? Waar heb je het lekkerste gegeten?
1: Chick-fil-A vond ik wel goed. Dat was allemaal
0: geen
1: kip.
0: Hamburger dan?
1: Ja, dat was wel een hamburger, ja, maar alleen maar kip en zo. Ja. Oh, dat was lekker. Echt lekker.
0: En in welke zaak was dat?
1: Chick-fil-A.
0: Ah, zo noemde het?
1: Ja, dat noemt zo. En dat was eigenlijk alles over kip. Alleen met kip. Dat was het beste. En In-N-Out was ook wel goed. Dat was ook
0: Wel goed. Voilà, zie, voor de mensen die nog naar Amerika gaan, er zijn een paar tips. Natuurlijk, een van de bekendste typetjes is natuurlijk deze hier.
2: En wat vlinders zijn we er niet? Snurken. En wat vlinders zijn we er?
3: Perron! Hallo, je hebt om mijn mooi van.
0: Ja, wat heb je hier nu gezegd eigenlijk?
1: De
0: West-Vlaamse
1: snurken
0: in... was snurken.
1: Voilà,
0: ja.
1: En dat is
0: Groon. Ja, want eigenlijk ben ik ook een West-Vlaming. Maar ik verberg het dan een beetje. Jij niet.
1: Nee, dat komt ervoor uit.
0: Ja, nee, maar dat is ook niet erg natuurlijk. Nee, als ik hier de fans zie, helemaal niet. Georgette, vertel eens voor de luisteraars die jou nog nooit zouden gezien hebben op de socials. Wie is Georgette?
1: Wel, Georgette is een oude vrouw van 95, wat hij er zelf van kan maken. Die in een rusthuis zit en die tegen alles is dat bruin is of alles tegen verandering is.
0: Ja.
1: Ja. En ook kort uitgelegd.
0: De mensen West-Vlaams leert.
1: Ja, en die puur West-Vlaams is die geboren in Gethoven. En die mensen uit Limburg of Antwerpen of Gent West-Vlaams wil leren.
0: Wel, ik dacht, Henok, misschien moeten we dat gewoon eens live doen op de radio. En hoe kunnen we dat organiseren voor luisteraars bijvoorbeeld? In Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen. Allee, West-Vlamingen mogen misschien ook meedoen. Maar laat ons zeggen van de andere kant van het land. Ze kunnen een woordje insturen in onze Topradio BE-app of een hele zin.
1: Ja.
0: En jij gaat daar dan Georgette-gewijs de West-Vlaamse versie van maken. Hier live in Party Room XL. Wat denk je?
1: Deal. Ik doe mee.
0: Oké. Dus stuur het woord maar in onze Topradio BE-app. Maar het kan ook een zin zijn. Misschien moet je eens een hint geven, een aanzet van wat dat zou kunnen zijn. Georgette gewijs, welke woorden zijn populair of zinnen bij Georgette?
1: Dat is al geen oors niet.
0: Oeh, dat weet ik zelfs niet, wat is dat?
1: Hallo. Het is allemaal niet zo makkelijk.
0: Ja, dat wist ik zelfs niet. Voilà. Als West-Vlaming. Maar stuur die zinnen of die woorden maar in en daar gaan we daar een Georgette-vertaling van maken.

0: Smiles on It van King Brown. Van King Brown inderdaad, Marshmallow. Oké, Fabien stuurt hier in de Top Radio BE-app vooral Georgette in de auto, vond ik de max het kerstfilmpje. Waarover ging dat ook weer? Was het met al het commentaar onderweg? Of,
1: In de auto wel, maar het kerstfilmpje is voor de kerstboom, uiteraard.
0: Ah ja, ja. Oké. Zeg, Henok, je gaat zo meteen Georgette-gewijs West-Vlaamse woordjes vertalen eigenlijk in het West-Vlaams. Wat moeten luisteraars insturen?
1: Dus de mensen mogen gewoon een woord of een zin doorsturen en... Ik zal het in het West-Vlaams zeggen, hè.
0: Als Georgette. Als Georgette. Ja, let's go. Laat je gaan in onze app.
2: Een topstudent maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top. Make you move.
3: Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met Manna, relax, saus erover.
4: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
5: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
6: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
5: En is dat dan morgen wel opgeladen?
4: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
5: Wow.
4: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promokoken.
8: Vanavond een currieke?
7: Ja. Met Scampi, want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
9: Alles is beter in de Ardennen, de keuken.
10: Zeg, stereo of toch barbecue straks?
9: Je familiefoto's?
10: Max, alsjeblieft, doet die zwembroek terug aan.
9: De buren?
11: Zeg, is dat een hert?
12: Nee, dat is een everzwijn.
9: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
13: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Knaldi.
16: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
17: Zie het.
18: Grootser!
17: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
19: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar 89 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
20: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
21: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
20: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot 3.300 euro terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
22: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
23: Sta je nu weer in de file en ben je je weer te pletter aan het ergeren?
24: Luister Top Schaamteloos. Zo wordt elk saai moment partytime. Top

0: Thomas Gravesat en Rumors.
1: The Party Room XL.
0: En we hebben Lopke aan de telefoon hangen. Goedenamiddag, Lopke.
2: Goedenamiddag.
0: Waar woon je ergens?
2: Ik woon in Niederzwalm.
0: Waar ligt dat ergens? Weet jij dat?
3: Nee, dat kan ik niet.
0: Waar is dat, Lopke?
2: Oh, dat is eigenlijk Oost-Vlaanderen, zo'n beetje tussen Zottegem en Oudenaarde.
0: Oké.
3: Okay. Ah, werelds.
0: Ben je fan van Henok?
2: Ja, zeker. Hè? Ik heb het er juist ook al gestuurd. Hè?
3: Ah, leuk, leuk. Dus dank je wel.
0: Oké, okay, je hebt een woordje in het algemeen Nederlands. En Henok wordt nu eventjes Georgette. En ja, en dan gaat het woordje in het echt West-Vlaams, het Georgette West-Vlaams komen. Dus ga in gang, Lopke.
2: Het mag het woordje emmer zijn.
3: Emmer, oké. Zijn jullie ready? Een zeulen. Een zeulen. Een grote zeulen, kleine zeulen.
0: Ik content, Lopke?
2: Zeker, dat is altijd plezant om te horen.
0: Oké, top. Wil je nog een woordje doen? Heb je nog een woordje?
2: Een aftrekker is een mooi woordje.
3: Ja, maar dat ken ik ook niet in het West-Vlaams. Ik weet niet hoe dat zeg.
2: Een nullenwepper.
3: Ah, bij ons in Brugge is dat niet. Bij ons is zo'n aftrekker. Ja, sorry.
0: Oh, zeg. Ja, nee. Goed, Lopke, dankjewel voor je bijdrage in de show. Het leuker gemaakt. Ik wens je een fijn weekend. En blijf heen op volgen met zijn filmpjes op de socials, hè.
2: Ja, zeker.
3: Dat dan, Lopke. Merci.
0: Allee, ambiance hier. Magic System.
3: Banger, ja.
0: Kijk dat plaatje.
3: Ja, dat is die van mijn favoriet, hè.
0: Ja, dat weer in de playlist zetten. Bougie. Het is weekend met Top.

0: Magic System en Bouger Bouger. Georgette hier nog altijd bij mij.
1: Yes.
0: En
1: yes.
0: Ik heb hier ondertussen Christophe aan de telefoon. Christophe, je hebt hier ook nog een zinnetje wat je graag van Georgette zou willen horen, zeg eens.
2: Ja, eerst en vooral, dag Georgette.
1: Hela, goed ja.
2: Ik heb een grote fan van je.
1: Klasse, merci met je.
2: Ja, ik volg je al een tijdje.
1: Ah, klasse.
0: Alright, waar woon je eigenlijk, Christophe? Maar je klinkt een beetje West-Vlaams, dan volgens mij woon je er niet.
2: Ja, ik woon in Kruisland, maar ik heb 5 jaar in Oostende gewoond.
0: Oké. Zeg eens het de zin hier, die je graag zou willen horen van Georgette.
2: Ja, wel, ik zal het mooie Nederlands.
0: Ja, mooie Nederlands hoor.
2: Het raam is uit het huis en als het regent, dan regent het binnen.
1: Oké. Komt
0: hij dan, ja, doe maar.
1: De Rutte is het dus, en dat rent.
0: Yep. Daarmee kunnen we het weekend, hè, Christophe. Oké. Bedankt voor het telefoontje, vriend.
2: Ja,
1: Yo.
0: Eens kijken hoe het is onderweg. Waar staan de files? De E34, daar is een ongeval gebeurd. En die verliest een half uur tussen Zoersel en Turnhout-West. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten. 25 minuten verlies je op de E313 tussen Massenhoven en Borgerhout. En 20 minuten buitenring van Brussel, van Grimbergen tot Jet. Op een andere plaats aanschuiven. Minder dan 10 minuten.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
4: wow.
3: Van Vibra.
5: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
4: Ja.
5: En zaterdag Scouts Weekend.
4: Komt goed.
3: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is
4: wow.
3: Van Vibra.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
10: Maak nu een afspraak op carglass.be.
13: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
14: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
13: Ja.
14: Wauw.
13: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
14: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
13: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
14: Om de 6 seconden?
13: Nee, 1 keer per maand.
14: Ah.
13: Meer info op luminus.be.
15: Vlagvoetbal komt naar de Olympische Spelen. Daarom organiseren we in september open trainingen in heel Vlaanderen. Ontdek deze snelle, veilige en verslavend leuke sport bij een club in je buurt via vlagvoetbal.vlaanderen.

0: Meekijken kan ook via topradio.be of VTM Go. Als we praten zijn we ook een beetje in beeld, soms. Robin Schulz en James Blunt. Kimberly heeft hier een berichtje gestuurd in de topradio.be app. Wil je eens horen wat ze gestuurd heeft?
1: Ja, ben benieuwd.
2: Georgette, ik heb verraden dat je schoon kousjes aan het hebben, mocht je.
0: Ja, toch je schone kousen aan, hè?
1: Ja, hele mooie kousen. Ah, hele mooie kousen.
0: Welke kleur?
1: Zwart.
3: Het Vrijdags Vragenvuur.
0: Bon, even iets anders. Het is al volop in het nieuws geweest deze week. En dat is over dit hier. Er is veel te doen rond de leeftijdsgrens voor jongeren op social media. Europese Unie wil het vanaf 15 jaar. Ja, wat vind jij daarvan? Je moet toch een mening hebben? Je bent toch een internethype, constant bezig met social media?
1: Ja, ik vind het niet slecht. Maar er zijn altijd wegen om dat te omzeilen.
0: Denk je?
1: Als de ouders niet willen... Dat
0: zou
1: via
0: iets mee of zo gaan in België.
1: Ja, maar nog steeds kun je als ouder een account starten voor het kind. Ja. Maar als ik soms scroll op TikTok, ben ik geen fan van wat ik zie soms. Hmm. Omdat dat wel inderdaad een slechte invloed heeft op de kids.
0: Ja, maar ben je dan fan van die regeling? Vind je inderdaad dat ze het aan banden moeten leggen? Want andere mensen zeggen dan weer van ja, het is een beperking van vrijheidsmening. Meningsvrijheid, ja, zeg je allemaal.
1: We kunnen het doen, maar ik denk dat het steeds nog ligt bij de ouders van oké, liever voorzichtig dan doe maar wat en scroll maar.
0: Ja, dus geen grote regelgeving vanuit Europa, maar eigenlijk moet het dan controleerd
1: thuis,
0: vanuit van thuis.
1: Ik weet als ik een klein zou hebben, zou die TikTok eventjes mogen links laten liggen.
0: Ja, ja. Vind je dat social media ook verslavend is?
1: Ja, sowieso. Allee, van mij is nu wel
0: nee, ik weet
1: mijn
0: het niet,
1: job.
0: Wat is jouw schermtijd?
1: Ik heb het nodig. Van mij?
0: Ja.
1: Oh.
0: Zit jij er vaak op, zelf?
1: Ik ben geen scroller, sowieso niet.
0: Nee.
1: En als ik scroll, is het echt voor puur ideeën en niet entertainment of zo.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat ik wel schermtijd heb van...
0: Uurtje of vier?
1: Vier? Ik denk 10 of 11 per dag.
0: Alsjeblieft, ja. Zeg, en die filmpjes die je maakt, heb je daarvoor een volledig team? Maak je dat helemaal zelf?
1: Ja, nee. Ik heb een team van 5 man. Waaronder management, videograaf en 2 productie doen.
0: Ja, dat is echt een bedrijfje dan.
1: Ja, zij zijn...
0: Enoch.
1: Ja, zonder hun ben ik niks. Zonder hun ben ik niks, dus shout out naar team.
0: Ja. Zeg, wat we hier nog niet hebben aangekaart, en ik heb het ergens gehoord, jij bent ook DJ.
1: Ja, ik ben MC. Samen met een
0: MC.
1: DJ. Ja.
0: Dus geen DJ, maar wel MC. Dat is iets anders
1: MC.
0: Natuurlijk.
1: Ja, klopt helemaal.
0: Okay, ja. Maar je houdt van muziek natuurlijk.
1: Ja, en ik hou van dansen en de mensen blij maar het sfeer erin te brengen.
0: Ook van deze hier bijvoorbeeld, Sonic Inc. Ja, luister op het gemak, hè. Laat hem even binnenkomen. Zeg ja als je hem goed vindt.
1: Het is nog de intro, hè.
0: Ken je dit?
1: Nee, ik ken het niet, maar de beat zit goed.
0: Taste of Summer.
1: Is dat van Antwerpen?
0: Ah, maar ja, als Antwerp scoort.
1: Ah, is dat dan niet?
0: We gaan samen luisteren, vriend.
1: Ja,
0: dat komt het helemaal goed, zeg. Het is je weekend hier, Party Room XL.

0: Ja, ja. Het feestnummer van de Antwerpen, heen ook als ze scoren.
1: I know,
0: en ze doen
1: I know.
0: Niet slecht, zeker Antwerpen op dit moment.
1: Oblief.
0: Doen toch niet slecht, dacht ik, Antwerpen.
1: Voor Antwerpen te zien is het niet goed, inderdaad.
0: Nee, ik dacht dat ze het wel goed deden, of niet? Moeten we de competitie eens bekijken dan. En Cerkel, waar jij grote fan van bent?
1: Ja, ook niet al te goed, hè, maar...
0: Hopen op beterschap.
1: Ja, we blijven dus verenigingssupporter.
0: Zometeen de vraag die niemand durft te stellen.
1: Aan mij?
0: Ja.

0: Zit je gebuurwereld weer al te gluren? Ik wil privacy.
1: Oh, dan moeten we van die zonnewerende of privacyfolies van JVO Glasfolies laten plaatsen.
0: Waar wacht je nog op?
2: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie. De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame, als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een camionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je camionette een zak slimmer.
5: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... na je baan wat baantjes trekken? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
4: Modu van. Wieder maak je dressing, je camionette, een zak slimmer.
6: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Curiosity. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be. Curiosity.

0: Dua Lipa, een beetje mijn favoriete zangeres. Is dat ook zo van jou, Henok?
1: Nee. Beyoncé bleef nummer 1.
0: Beyoncé, Queen Bee. Samen met Martin Garrix was hier in Scared to Be Lonely. Zeg jouw fans op de socials. Ja, ik praat er natuurlijk vaak West-Vlaams. Ja. Hoewel, die laatste filmpjes is ook soms ook minder West-Vlaams, hè, op YouTube.
1: Ja, die probeer ik wel in toch om in Nederlands te doen.
0: Ja. En jouw fans, van waar komen die?
1: De meeste natuurlijk van West-Vlaanderen, maar Oost-Vlaanderen tot in Limburg doen ze wel allemaal mee. Ja. Dat vind ik wel leuk.
0: Brussel, hoofdstad?
1: Ja, Brussel ook. Maar alleen de Vlaamse. Niet de Franstalen.
0: Ik weet het niet.
1: De Franstalen is moeilijk.
0: Die woordje West-Vlaams willen leren. Oké, het is weer met zweet in mijn handen, maar het is tijd voor iets anders, zei je ook.
2: De vraag die niemand durft te stellen.
0: Maar ik ga hem natuurlijk wel stellen naar jou. En hier komt hij. Ja, je mag er een eerlijk antwoord op geven.
1: Is verplicht.
0: Nou ja, verplicht wil ik nu ook. Dat is misschien ook te veel. Okay. Maar torta aangeraden of het zou leuk zijn. Hoeveel kost een gesponsorde social media post bij Henok? We wachten, hè.
1: De cijfers zou ik sowieso niet kunnen vertellen, want dat kan ik ook niet vertellen.
0: Moeten we de boekhouder bellen?
1: Nee, dat is de manager die dat regelt.
0: Ah, de manager.
1: Dat scheelt.
0: Kan je daar iets over vertellen? Is dat echt wel, voor 50 euro heb je al iets bij mij?
1: Ja, nee. Het is wel wat omhoog. Ietsje meer omhoog.
0: Wat is dat dan?
1: Meer kan ik eigenlijk niet recht. Nee. Nee, het varieert. Hoe meer u vraagt, hoe meer dat ik vraag.
0: Ja, oké.
1: Mooi antwoord, toch?
0: Ja, dat is inderdaad een mooi antwoord. Maar hoe belangrijk is dat voor jou, die gesponsorde social media posts? Doe je er veel?
1: Dat zijn mijn inkomsten sowieso. Maar ik vind het wel belangrijker dat je meer gewone content plaatst.
0: Ja.
1: Dan al die commerciële
0: dingen. Dat het gesponsorde niet de bovenhand heeft op hetgeen je doet. Want soms zie je dat ook vaak bij influencers.
1: Ja, en daar ben ik ook geen fan van. En dat is niet mijn stijl. Als zij dat doen, even hoe voor mij.
0: Ja.
1: Maar mijn stijl is meer gewone content.
0: Dan zijn er ook zaken waarvan je zegt, ik keur ze af? Dat je zegt, van ik sta niet achter het product, dat doe ik niet? Of?
1: Ja, ik doe wel dingen die dicht bij mij aansluiten. Bijvoorbeeld met alles met honden ga ik niet snel aannemen, want
0: waarom?
1: Ik ben bang van honden.
0: Oké.
1: Voilà,
0: als ze met de grote flappen afkomen?
1: Ja, nee.
0: Ook niet? Geen honden?
1: Ik ga niks doen met mijn nagellak, want ik lak mijn nagels niet.
0: Nee. We hadden hier net de fabrikant van nagellak. Ja, jammer, dat gaat hem niet worden dus.
1: Ja, nee, sorry.
0: Zeg, voor de filmpjes gebruik je soms AI. Waarom begin ik erover? Ik heb hier een nummer dat gemaakt is met AI, maar gebruik jij dat soms?
1: Nee, maar de videografen gebruiken dat af en toe wel een keer om beelden makkelijker door elkaar of.
0: Oké.
1: Maar niet.
0: Hier in dit nummer heen ook is de stem met AI. Gaan we eens luisteren? Second Voice, denk wel dat je hem kent.

0: Bekend geworden van TikTok, denk ik ook, hè?
1: Ja, klopt volledig.
0: Second Voice. Vind jij ervan trouwens van de evolutie? Want AI overheerst natuurlijk ook op social media. En soms moet ik al eens twee keer kijken om te zien of het echt is, hè?
1: Ja, het is een ramp eigenlijk, ja.
0: Oei, een ramp.
1: Ja, het heeft zijn voordelen ook, maar het heeft ook vooral heel veel nadelen.
0: Dat is jammer, ja. Inzicht dan?
1: Bijvoorbeeld mijn oma had nooit verschil zien. Ah, ja, dat is manier, jammer en dat is gevaarlijk.
0: Kinderen natuurlijk ook niet. Oké, zeg, als je fan bent van Henok hier, nog een half uurtje bij mij in de Party Room XL, dan mag je dat insturen. Topradio BE app. Laat maar komen als je vragen hebt. Ook goed.
2: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
3: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
4: Chipolatas, klinkt goed, hè?
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
6: Dit is Stop!
0: Eindelijk gedaan met werken. Je weekend kan beginnen en dat begint natuurlijk in Party Room XL. En mijn gast. Eerst tijd voor Bart en de topheadlines.
7: Goedenavond. Protest bij de start van het academiejaar aan de UGent. Een 80-tal studenten eisen het ontslag van de omstreden onderzoeker Nathan Kaffnes. Ze noemen hem een racist en snappen niet dat de UGent hem les laat geven. Kaffnes is voorlopig geschorst en er loopt een vooronderzoek tegen hem, zegt rector Petra de Sutter.
8: Dat vraagt toch heel wat tijd. Dat moet met de juiste zorgvuldigheid gebeuren. Dus dat vooronderzoek dat eigenlijk zal beslissen of we naar de tuchtcommissie gaan verwijzen of niet. Hè. Dus het is een procedure die eigenlijk wel wat tijd in beslag neemt en die best in alle rust en in alle grondigheid die daarbij hoort gebeurt.
7: Het protest verliep zonder incidenten. In Schaarbeek in Brussel zijn een schoolbus en een politiewagen op elkaar gebotst. Er zaten geen leerlingen in de bus en niemand raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. De Gezinsbond is niet te spreken over de mogelijke besparingen van de Vlaamse regering op het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. N-VA stelt dat voor, vooruit en CD&V schieten het niet meteen af. Maar besparen op het groeipakket is geen goed idee, zegt directrice Katrien Beusaert van de Gezinsbond.
9: Er is de voorbije periode al enorm bespaard op het groeipakket. In dat opzicht betreuren wij dan ook dat dit mogelijk op tafel ligt. Gezinnen hebben de voorbije jaren al heel veel koopkracht verloren door gebrekkige indexering van het groeipakket en tal van besparingen. Denk recent ook nog aan de schoolbonus, die in augustus voor 1,1 miljoen kinderen niet meer is doorgegaan.
7: Hoe de besparingen er precies zullen uitzien is nog niet duidelijk. De Vlaamse regering moet tot 2 miljard besparen. Sinds de start van de oorlog in Oekraïne zijn al meer dan 1000 gevallen van seksueel geweld gemeld. In 9 op de 10 gevallen door Russische militairen. Dat staat in een nieuw rapport van de VN. Wellicht zijn de meldingen maar een fractie van het werkelijke aantal gevallen. Ze kwamen vooral van mannen die een tijdje gevangen genomen werden. Maar ook van vrouwen en kinderen in Oekraïnse gebieden die Rusland bezet. Lennart van Eetveld heeft de derde rit in de Ronde van Slowakije gewonnen. Hij reed op de slotklim weg en bleef de sprinters nog net voor. Van Eetveld is meteen ook de nieuwe leider in Slowakije. En Tim Merlier heeft voor de tweede keer het Vlaams kampioenschap in Koolskamp in West-Vlaanderen gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint voor de Nederlander Groenewegen. Jasper Philipsen werd vijfde. In de Davis Cup tennis staat het na de eerste dag 1-1 tussen ons land en Oostenrijk. Gauthier Onclin verloor de eerste enkelwedstrijd in 2 sets, maar Zizou Bergs won de tweede in 3 sets van Lucas Neumeier. 2-6, 6-4 en 6-2. Morgen is er het dubbelspel en nog 2 enkelmatchen. De winnaar gaat naar de eindronde van de Davis Cup eind november in Italië. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Het blijft zo goed als droog, minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag eerst nog wat regen, later klaart het op bij zo'n 20 graden.
0: Naar de weg E313, ongeval daar gebeurd tussen Wommelgem en Herentals-West. Verlies je op dit moment 50 minuten, E34, 20 minuten door een ongeval tussen Lille en Turnhout-West. En E313 tussen Herentals-West en Wommelgem een kwartier. Op een andere plaats in de vertraging minder dan 10 minuten kwijt.
10: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Ole en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
11: 391B. 637J.
12: Jij wint een rijcheck van 2500 euro!
11: Yes, zalig!
10: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht. Wouter de Vries.
0: Zonnige vrijdagavond gaan we vieren hier met tophits. Zometeen Another, de nieuwe track Silver Lines. Eerst Jugal, Moving to the Sun. Goedenavond. Top.

0: another end server line.
1: Let's do it.
2: 5, 4, 3, 2, 1. The party room.
3: Come on.
2: Vrijdag in de Party Room XL.
0: Samen met Henok, internetfenomeen bekend van Instagram, TikTok, YouTube. Meer volgers dan Ruben van Geugd. Hoeveel heb jij er eigenlijk in totaal? Weet je dat van buiten?
4: In totaal?
0: Nou nee, noem maar eens wat cijfertjes.
4: TikTok 200.000, Instagram bijna 150. Facebook 35 dus volgers, zoiets.
0: Op plezier. Hoe doe je dat toch? Leuk. Ik zit aan 1500 op Instagram.
4: Ja, maar ik ben ook zo begonnen, hè.
0: Ah, dat is het. Zo begint het allemaal.
4: Stap per stap.
0: Ik dacht al, hoe komt dat toch? Henok, je roots liggen in Ethiopië, maar ja, je spreekt natuurlijk volop West-Vlaams eigenlijk. Ja. Hoe ben je in Roeselare terechtgekomen? Van Ethiopië naar Roeselare?
4: Ja, ik ben ondertussen bijna 20 jaar in België geadopteerd. Ja. Uit Ethiopië, Addis Abeba. Ja. Toen ik 3 was. En ja, ben je adoptieouders terechtgekomen in het mooie Roeselare, West-Vlaanderen.
0: Ja.
4: En
0: dan hoor je graag.
4: Ja, al heel tijd gewoond ook en ik amuseer me rot thuis. Ja. Echt waar, heet. En daar, Roeselare zeker.
0: Ja, ja en je bent king of Roeselare dan waarschijnlijk. Wow, heel bekend als je daar op straat kunt lopen.
4: Het is leuk. Het is niet een supergrote stad, het is ook niet klein. En je kent de meeste mensen wel als je in de stad komt, dus dat is wel leuk. Dat is heel leuk.
0: Ben je ook nog van plan om terug te gaan naar je roots, naar Ethiopië? Is er nog familie die je kent die daar woont?
4: Ik ben één keer terug geweest in 2019 om een biologische mama te zoeken, te ontmoeten. Dat is ook gelukt.
0: En hoe was dat?
4: Heel raar, maar wel leuk om toen te weten wie dat je mama is, wie dat je op de wereld heeft
0: gezet. Dat was al een tijdje geleden, toen je nog niet zo bekend was.
4: Juist voordat ik begon eigenlijk met sociale media, ja.
0: En heb je nu de contact nog?
4: Ja, de bedoeling was eigenlijk om in 2020, 2021, 2023 terug te gaan, maar ja, corona liet het niet toe.
0: Ja.
4: En nu is het wat sturen via WhatsApp. Ja. Soms is dat makkelijker.
0: Zij volgt jou?
4: Ja, ze volgen de socials wel. Ja, mijn twee halfbroers volgen de socials wel, maar de taalbarrière, is niet altijd...
0: Dat zal zeker nog moeilijker zijn met die streek daar. Bon, zometeen gaan we het nog eens hebben over een incident deze week, een toiletincident dat is gebeurd. Ja, moeten we nog even aankaarten. Eerst Jan Wayne. Take me

0: Robin Schulz, Watermaat en Take It Slow.
1: Het Vrijdags Vragenvuur.
0: Wat komt er hier nog binnen in onze Topradio BE-app? Vincent stuurt, wanneer gaat heen ook nog een keer een hamburger gaan eten in Amerika? In en out, binnen en buiten, wat is dat allemaal?
2: Ja, dat was de intro van mijn YouTube-video. In en out, in het West-Vlaams, binnen en buiten.
0: Ja, oké. Okay. Anaïs stuurt hier heen ook. Wat bedoelt ze daarmee?
2: Zou ze koud hebben? Ja, ik hoop dat dat is.
0: Ja. Karin, machtige menspersoon. De persoon heen ook. Topgast.
2: Love, Karin.
0: Prachtige
2: Dankjewel.
0: Woorden allemaal. Zeg, ik wil even iets aankaarten. Ik weet niet of je het gehoord hebt deze week. Het was dit nieuws. Een politicus heeft de hele nacht opgesloten gezeten in het toilet van het Vlaams parlement in Brussel.
2: Ja,
0: klasse. Kreeg de deur niet mee. Ja, klasse inderdaad. Hij had ook zijn gsm niet mee om iemand te verwittigen. En pas de volgende ochtend bevrijd geweest. Is zoiets jou ooit overkomen? Zo'n
2: penibele situatie? Nee, maar ik heb wel ooit een keer, ik heb het u gezegd, een pita door de ruit gesmeten.
0: Een pita door het raam gesmeten?
2: Ja, in de winkelstraat in Oostende is er een pitazaak.
0: Ja, maar die vliegt toch niet door het raam?
2: Ja, zijn vensterbank is hoger dan de tafel achter de vensterbank. En ik dacht dat er een tafel stond, maar er stond geen tafel. Ja. Dus ik met mijn slimme
0: hoofd... Was het door het glas of niet?
2: Nee, de ruit stond open. Okay, en ik wou het neerzetten. En ja, het lag gewoon in zijn keuken en hij was razend.
0: Wat is dit toen gedaan?
2: Hij heeft met zijn tang voor zijn pita.
0: Achter jou gezeten met
2: achter
0: een pita-tang?
2: Achter mij gezeten, dus je had bijna pita van meegemaakt.
0: Ja, oké. Okay. Was je toen al beroemd?
2: Nee. Ik was 14 of 15.
0: Ja, dat van vandaag wordt dat allemaal geregeld met een fotootje waarschijnlijk voor de socials. En een extra pita erbij.
2: Dat is ook nog niet waar af misschien.

0: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
1: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
2: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
1: En is dat dan morgen wel opgeladen?
0: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
1: Wow.
0: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
4: Wauw, ja! Maar ja...
3: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
4: Ja! Maar ja...
3: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
4: Ja! Maar ja...
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
7: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
6: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel.
9: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
10: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
9: Nee, nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
10: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
9: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Die beste muziek om je vrijdag mee te starten. Dat is toch hier één ook bij Top.
1: Ja, zeker wel.
0: Allemaal bangers die we draaien.
1: Goedenscheven.
0: Ja. Martijn Solveig, GTA en Intoxicated. Zeg, wat heb ik ergens gehoord? Jij zat bijna in Nonkels.
1: Ja, en
0: bijna maar
1: één.
0: Niet helemaal. Waarom is het niet doorgegaan?
1: Ja, ik ben zo dom geweest om mijn mails niet te lezen. En de mails passen zien na seizoen 1.
0: Dus ze hadden jou gemaild met de vraag om niet te doen.
1: Ja, wil je figurant zijn in een bepaalde scène? En ik heb die mail pas gezien na dat seizoen 1 is uitgekomen.
0: Maar die jongens toch?
1: Ja, ik weet het. Een domme.
0: Je toch je haar uittrekken waarschijnlijk. Als je
1: ik kon echt door de grond zetten.
0: Ja, welke scène was het dan?
1: Er was een scène waar dat ze een standbeeld hebben van een paard en drie bruine jongens. En Kurt was zogezegd racistisch tegenover bruine mensen.
0: Ja, de hond Kurt, ja.
1: Kurt, ja, sorry. Ja. Maar hij was eigenlijk gewoon tegen paarden.
0: ja, oké.
1: En dat was mijn rol. En het beste was, in die scène was dat eigenlijk een vriend die dan die rol heeft gekregen.
0: Ach, doen we toch.
1: Ja, heel dom. Heel dom van mij.
0: Laatste afleveringen natuurlijk, Nonkels 3. Vind je het ook het beste van tv op dit moment?
1: Ja, top. Echt niveau van... Wat hebben we... Ja, beter dan thuis en familie en zo van die dingen.
0: Ja.
1: Echt top.
0: Ja, toch wel hoor. En heb je die mensen nog gehoord dan, de cast? Of,
1: Wel ja, de cast is mij dan in seizoen 2 beginnen volgen door Georgette en zo.
0: Ja.
1: En ik heb daar een kleine hint gegeven naar Jelle de Beulen, maar nog niks van geworden. Misschien in de film.
0: Ja, gingen ze geen film van maken misschien?
1: Ja, dit is de laatste kans.
0: The word is out.
1: we
0: zijn bijna aan het einde gekomen van de show. Zijn er verder nog plannen om iets te doen op televisie? Of wat ga je verder?
1: Ja, TV is nog altijd een droom, maar nu gewoon verder doen met de socials en focussen op YouTube.
0: In december waarom is YouTube zo belangrijk? Want daar doe je... Ja, de tippetjes met Georgette doe je daar niet, hè?
1: Nee, daar is puur gebaseerd op video's van boven de 10 minuten. Wat dat veel moeilijker is dan een reel op TikTok of op Instagram.
0: Ja.
1: Dus op lange video's zijn we nu aan het focussen. Ja. Maar nog steeds op reels en TikToks en Facebook video's.
0: Wat is het eerste wat je gaat droppen op Instagram voor de fans?
1: Morgen komt er een fietsvlog met een profrenner.
0: Wie?
1: Dat moeten ze bekeken morgen. Ja. Om 6:23 in de avond komt het online.
0: Is dat een belangrijk uur voor social media?
1: Ja, belangrijk uur van mij. Ja.
0: 6:23, ja. Oké. Afspraak dan. Hey Nok, het was supergezellig met jou hier in de show.
1: Dankjewel Wouter voor de uitnodiging. Ik heb me rot geamuseerd.
0: Prettig weekend, hè?
1: Yes, voor u ook. Salutjes.

0: De files E313 verlies je tussen Wommelgem en Herentals-West op dit moment meer dan een uur door een ongeval. E313 ook, de andere richting tussen Herentals-West en Wommelgem. Een kijkfile zal dat zijn. 20 minuten vertraging. Buitenring van Brussel ook 20 minuten tussen Grimberg en Jette. Op een andere plaats aan het aanschuiven is het voor minder dan een kwartier.
1: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange swissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
2: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
3: Wienerberger.
2: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: Henok zei me daarnet nog dat hij vanavond toch moet gaan MC'en op een feestje. Maar...
1: Het weekendplan van...
0: Yo, daar ben ik nu naar op zoek. Wat ga jij morgen of overmorgen doen? Het weer zal best nog wel meevallen dit weekend. Is er iets in de buurt bij jou? Wat we moeten weten? Ga je erop uittrekken? Is er een verjaardag gepland misschien? Of blijf je lekker thuis? Vertel het mij. Je mag het inspreken met een voiceclip. Of gewoon typen natuurlijk in onze app.
1: Wat zijn jouw zotte plannen dit weekend? Stuur het even door in de Top Radio BE-app.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Intertires, jouw bandenspecialist. Voor zowel auto's, tractoren als vrachtwagens en industriële voertuigen. De mobiele units van Intertires staan 24/7 klaar voor depannage. Intertires.be. Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Ja, ja, blijft goed deze Rio van Netsky in de Party Room XL.
1: Het weekendplan van...
0: Eline gaat vanavond naar een eetfestijn van de KLJ Kruishoutem. Daarna nog een afterparty, dus dat belooft nog wat. En Femke die volgt een stewardopleiding op de Heijzel. Daarna werkt ze als steward tijdens de match Hasselt-Beerschot. En daarna nog eens goed feest op Hasselt-Kermis. Amai, je weekend goed inzetten. En gelijk heb je natuurlijk...

0: Need you 100%. Ik mag zeggen dat ik me toch weer voor de 100% heb gegeven in deze show.
1: Straks, na 7 uur, op top.
0: En ik verwacht het ook van Koen natuurlijk. En dat zal zeker niet anders zijn, want er is weer een nieuwe aflevering van de Global Dance Chart. Koen gaat de populairste dance tracks ter wereld voor je aftellen. Dat is ideaal zeg, op een vrijdagavond. Lekker dansen en genieten wat op nummer 1 zal staan. Dat is voor zometeen na 7 uur. Voor nu, fijn weekend, tot volgende week. En nu, tot slot, de grote verdwijning.

0: Friends.
1: Goedenavond. Vlaams Belang blijft met voorsprong de grootste partij van Vlaanderen. Dat blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. Als het nu verkiezingen zouden zijn, had Vlaams Belang bijna 28% van de stemmen. Dat is bijna 5% meer dan de nummer 2 N-VA. Die partij haalt 23%. Politiek journalist Karel Latree.
2: Vlaams Belang zet druk op de N-VA. Ze halen hun op 1 na beste score in lange tijd. En kijk eens naar de kloof met de N-VA. Het Vlaams Belang is echt fors groter. De twijfelende N-VA-kiezers, die zijn er altijd al geweest, die zijn hun kar voorzichtig aan het keren.
1: CD&V springt over vooruit en is nu nip de derde partij van Vlaanderen, met iets meer dan 13%. Dan volgen PvdA met 10% en Groen en Anders allebei met een goede 6%. De Gezinsbond is niet te spreken over de mogelijke besparingen van de Vlaamse regering op het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. N-VA stelt dat voor. Vooruit en CD&V schieten het niet meteen af. Maar besparen op het groeipakket is geen goed idee, zegt directrice Katrien Beesaert van de Gezinsbond.
3: Er is de voorbije periode al enorm bespaard op het groeipakket. In dat opzicht betreuren wij dan ook dat dit mogelijk op tafel ligt. Gezinnen hebben de voorbije jaren al heel veel koopkracht verloren door gebrekkige indexering van het groeipakket en tal van besparingen. Denk recent ook nog aan de schoolbonus, die in augustus voor 1,1 miljoen kinderen niet meer is doorgegaan.
1: Hoe de besparingen er precies zullen uitzien is nog niet duidelijk. De Vlaamse regering moet tot 2 miljard besparen. Protest bij de start van het academiejaar aan de UGent. Een tachtigtal studenten eisen het ontslag van de omstreden onderzoeker Nathan Kaffnes. Ze noemen hem een racist en snappen niet dat de UGent hem les laat geven. Kaffnes is voorlopig geschorst en er loopt een vooronderzoek tegen hem, zegt rector Petra de Sutter.
4: Dat vraagt toch heel wat tijd. Dat moet met de juiste zorgvuldigheid gebeuren. Dus dat vooronderzoek dat eigenlijk zal beslissen of we naar de tuchtcommissie gaan verwijzen of niet. Hè. Dus het is een procedure die eigenlijk wel wat tijd in beslag neemt en die best in alle rust en in alle grondigheid die daarbij hoort gebeurt.
1: Het protest verliep zonder incidenten. Aan de Turkse ambassade in Brussel hebben zo'n 200 mensen betoogd tegen de manier waarop Turkije mensen uit de LGBTQ-gemeenschap behandelt. Deze maand viel de politie binnen in huizen, bars en bij verenigingen, op verschillende plaatsen in het land. Al meer dan 150 holibi's zijn daarbij opgepakt. De Turkse president Erdogan ziet hen als een bedreiging voor het traditionele kerngezin en als de oorzaak van het dalende geboortecijfer. En een dubbelslag voor Lennart van Eetveld in de Ronde van Slowakije. Hij reed in de derde rit weg op de slotklim en bleef de sprinters net voor. Van Eetveld is zo ook de nieuwe leider in Slowakije. Vanavond en vannacht wolken en opklaringen, zo goed als droog. Minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat regen en tot 22 graden. Zondag eerst nog regen, later klaart het op bij 20 graden.
0: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Olen en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
5: 391B.
6: 637J.
7: Jij wint een reischeck van 2500 euro!
6: Zalig!
0: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht. Global Dance Chart. Koen van der

0: Maandag is de lijst bij mij binnengekomen. Ja, en dan heb ik een hele week lang moeten zwijgen. En dat is niet altijd gemakkelijk.
1: Als ik tegen iemand zeg dat ik zwaag, dan zwaag ik.
0: Het zwijgen is afgelopen. Laten we bekendmaken wat de beste tracks zijn van het moment. Na de top 3 van vorige week.
2: Number 3.
0: Salami of Jamaican Bam Bam.
2: Number 2.
0: De Bausa met Magnetic. Moving to the Sun, Yugel. In het weekend is het eigenlijk niet zo moeilijk.
3: De mensen willen dat amuseren.
0: En dat gaan we samen doen. Soms wil je ook gewoon genieten van de muziek. En oké, toegegeven, dit nummer heeft geen potten gebroken in deze lijst, maar wat een sound. Kygo en Danny Tominski, Heaven on Your Mind.

Zou Clooney op de hoogte zijn van de feiten dat Prospa een liedje heeft gemaakt met Murda Beats en Baby blijven in de 15e week gewoon zitten. Dit weekend is er Oktoberfest in september, dat is altijd speciaal. En Adam Port en zijn vrienden van Kind Music, die zullen daar misschien ook wel zijn met lederhosen. Kind Music, dit is...

0: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoopman!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat is een cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoopman!
5: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
6: Nog even, alles goed.
5: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
7: Come on.
5: Er zit defensie in jou.

0: Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: nog... Ah, oh, schat, kijk, het is nog de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
2: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schatje, wat voor.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
6: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Milo Laat Het Lukken, Michael Armani, Koenen. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
9: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
10: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst Doorverbinden.
9: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
11: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
14: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
13: Ja.
14: Wauw.
13: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
14: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
13: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
14: Om de 6 seconden?
13: Nee, 1 keer per maand.
14: Ah.
13: Meer info op luminus.be.
15: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
14: Goh.
15: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
14: Check.
15: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
16: Bebat.
15: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
17: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
18: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.

0: Soms is het ook gewoon beter om mensen te zien met het licht uit.
1: Wat heeft die gedronken?
0: Turn the lights off. Just Amy, Jack Style en John in de GDC 40 met Alesso nu en One Republic.

0: David Guetta die een beetje dezelfde vibe als met Sia heeft kunnen bovenhalen bij deze Bebe Rexha. En Sad Girls in de GDC 40. Sunny Federa, wat zou die gedaan hebben als hij niet met muziek zou bezig zijn?
1: Maybe, I don't know, like maybe an airline pilot or something.
2: Yeah, that could be fun. Yeah.

0: zit dat bij jou? Weekend en eten? Bij mij is dat meestal wat uitgebreider dan in de week. In de week moet het soms allemaal snel gaan. En Josh Baker, wat bakt hij allemaal in de pan? Bart gaat zichzelf even voorstellen eerst.
1: Can Josh Baker actually bake? What's your signature dish? So believe it or not, cooking is probably my worst skill. Don't really enjoy it. But what's my signature dish? I'll be real, I just make steak and potatoes almost every day.
0: Wat zegt hij? Steak en patatten. Zou dat frieten zijn of zou die effectief? Toch geen patatten met steak, alstublieft.

0: Min 5 deze week in de zesde week. World Away van Griffin en Band met Ines. En dat is wat muziek kan doen. Je even wegbrengen van deze toch niet altijd even plezante wereld. En zometeen de 20 beste van moment.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Mannekes! Bompie! Kijk eens, mijn nieuwe kamer!
4: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
3: Zo fris en stralend! Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
5: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
3: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
6: Allega's! Naar Gamma!
7: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis ambiance-verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
8: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
9: Dit is Top! Top Headlines.
10: Goedenavond. Vlaams Belang blijft met voorsprong de grootste partij van Vlaanderen. Dat blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. Als het nu verkiezingen zouden zijn, had Vlaams Belang bijna 28% van de stemmen. Dat is bijna 5% meer dan de nummer 2 N-VA. Die partij haalt 23%. Politiek journalist Karel Latré.
11: Vlaams Belang zet druk op de N-VA. Ze halen hun op 1 na beste score in lange tijd. En kijk eens naar de kloof met de N-VA. Het Vlaams Belang is echt fors groter. De twijfelende N-VA-kiezers, die zijn er altijd al geweest, die zijn hun kar voorzichtig aan het keren.
10: CD&V springt over vooruit en is nu nip de derde partij van Vlaanderen, met iets meer dan 13%. Dan volgen PvdA met 10% en Groen en Anders allebei met een goede 6%. Aan de Turkse ambassade in Brussel hebben zo'n 200 mensen betoogd tegen de manier waarop Turkije mensen uit de LGBTQ-gemeenschap behandelt. Deze maand viel de politie binnen in huizen, bars en bij verenigingen, op verschillende plaatsen in het land. Al meer dan 150 holibies zijn daarbij opgepakt. De Turkse president Erdogan ziet hen als een bedreiging voor het traditionele kerngezin en als de oorzaak van het dalende geboortecijfer. En kunstschaatster Nina Pinzarone is niet goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Op de Lombardia Cup in Italië staat ze na het korte programma pas 10e. Ze viel bij een sprong en een combinatie mislukte. Pinzarone traint deze zomer in de VS met een nieuwe coach. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Het blijft zo goed als droog, minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag eerst nog wat regen, later klaart het op bij zo'n 20 graden.
9: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Olen en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
12: 391B.
13: 637J.
14: Jij wint een reischeck van €2.500.
13: Zalig!
9: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht.

met de geweldige sound van Marshmallow. En hij doet het niet alleen, samen met de geweldige Cameron Whitcomb. Begint op het gemakske wat gaat komen in deze Hallo.

0: Vaak als je filmpjes ziet op sociale media, dan heb je de content creators die dan ook effectief zeggen van kom, we gaan dit unboxen. En dan kom je samen te weten wat er in het pakje zit. Wel, jij komt samen te weten met mij wat er op nummer 16 staat. Maar eerst moeten we het hebben over een periode waar hij van houdt.
1: I really love songwriting from the 2000s because to me it just feels so original and everyone was just doing the most crazy vocals and just

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
2: Code Yellow!
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
6: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
5: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
6: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
5: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
7: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
9: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
10: Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Outsiders, Christian D, Kate Ryan. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.

0: Het leven van een DJ is niet altijd gemakkelijk en ik heb het niet over mensen die op de radio zitten. Ik heb het dan vooral over mensen die muziek maken en DJ'en en zo. Dat lijkt allemaal heel mooi, maar is dat het ook?
1: Het leven van een DJ gaat niet altijd over rooskleuren maneschijn.
0: We luisteren naar Jess en Ozzy van Another.
1: Wij over de hele wereld en dan moet je nog steeds je eigen shit strijken.
2: Waarom huur je niet gewoon iemand in en die gewoon een beetje meegaat om je shit te strijken?
0: Another, ze zijn nog steeds gewoon hetzelfde gebleven en de was moeten ze ook gewoon nog steeds zelf doen. Het zijn de ideale taakjes in het weekend. Dit is Age.

0: Tijdens een date is het volledig oké om je beste kant te laten zien. En soms is je beste kant laten zien gewoon het licht uitdoen. Zometeen de top 10 na de top 3 van vorige week. Number 3. Jamaican Bam Bam, Yugal. Number 2. De Bausa met me. Number 1. Zesde week bovenaan, Yugal, Moving to the Sun. Zometeen de dame die op dit ogenblik nog een wandeling aan het maken is met de hond.
1: My secret weapon is actually my dog.
0: Wel, BB, je hebt nog even de tijd om je hond uit te laten. Nog een aantal minuten, want de nummer 10, dat is de nummer 12 van vorige week. DJ Gotcha en Mi Chico.

0: Zwoele Beats op Curiosity Festival in Wetteren. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
1: Adverteren doe je op Topradio. Via FM, de Topradio-app en topradio.be. Details op topradio.be. En ontdek de kracht van top. Beleef bij Top. The Sound of Tomorrowland. Tomorrowland One World Radio.

0: Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move. Dit is Top. We make you
1: move. Deze week heb ik een tolk moeten inschakelen. En dat had alles te maken met de woorden van Google. Ja, dat is in het Frans. En je zou al kunnen weten dat Frans niet helemaal mijn afdeling is. Google die wel heeft gezegd dat een geheim van een goede DJ is dat je de dames kan laten dansen. En als de dames dansen, dan gaat alles vanzelf. Dus ik hoop dat de dames, hey dames, op dit ogenblik beginnen te bewegen. Ja, en de mannen volgen vanzelf, hoop ik. Hugo en Salto, Jamaican, Bam.

dat is ook een beetje wat de bedoeling is, dat je op maandagochtend kan zeggen van kom, take me back naar dat weekend. Maar dan moet je wel iets van dat weekend maken. En het is nog niet te laat als dat nog niet het geval is. Muzikaal zit het alvast goed. Dit is de Bausa en Magnetic.

Deze week blijven ze gewoon zitten op nummer 2 in de GDC 4D. En we mogen vandaag een best mooi verhaal vertellen. Want is dit nu AI of niet? Wel, het is begonnen als een AI-track. En het is dan eigenlijk Google die zei van... Wacht, ik ga dit even opnieuw maken. En het resultaat staat al weken op 1. Google met Moving to the Sun. Number 1.